0: over lopen. Het weer nu van Weer Online. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden in het noorden, 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. Er wordt steeds meer drugs via de post gestuurd, schrijft de Telegraaf. Vooral de invoer van marihuana is een plaag. Er werd dit jaar al zeker 2000 kilo onderschept, meer dan wat er de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld werd gevonden. En de meeste pakketten komen uit Canada en Amerika. In de Amerikaanse staat Washington zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. De gouverneur zegt dat de situatie zo heftig is dat hij president Trump om hulp heeft gevraagd. Washington ligt in het oosten van de VS bij de grens met Canada. Gehoopt wordt dat de wind vandaag gaat liggen. In een woning in Apeldoorn is een ontploffing en brand geweest. De bewoner kon niet op tijd vluchten en is eruit gehaald met een hoogwerker. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niks bekend over de oorzaak van de ontploffing, zegt de veiligheidsregio. En de kassa rinkelt in de bioscopen door de nieuwe Spider-Man-film Brand New Day. Die bracht wereldwijd bijna $1 miljard in het laadje in het eerste weekend. En het is net geen record. De film gaat over Peter Parker, die zoals gewoonlijk probeert de wereld te rennen als er weer iets fout gaat. Het weer nu van Weer Online. We gaan vannacht naar de 15 graden in de noorden en 20 in het zuiden. Overdag flinke zonnige periode en tegen de 35 graden. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Bij de boterparade in Amsterdam zijn flyers opgedoken en daarin wordt gewaarschuwd voor Israëlische soldaten in de stad die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, meldt het Parool. Een lokale politicus vindt dat er aangifte moet worden gedaan omdat er ook een logo van de gemeente op staat. Het lijkt erop dat steeds meer verdovende middelen via de post worden verstuurd. Er is in ieder geval meer onderschept, vooral marihuana, schrijft de Telegraaf. Het ging dit jaar al om zeker 2000 kilo, meer dan de afgelopen 3 jaar bij elkaar opgeteld. Het meeste kwam uit Canada en de VS. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. De schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, zeker 130 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen moeten er wakker van zijn geworden, maar er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En hardrijders lopen een grotere kans om betrapt te worden, want vandaag begint de flitsmarathon. Bijna alle Europese landen doen mee. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. Denk aan provinciale wegen, bergpassen en populaire toeristische routes. De actie duurt de hele week. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. En er zijn maar een paar wolken aan de lucht. In de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Groot alarm in de Amerikaanse staat Washington. Daar woeden meerdere bosbranden. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en honderden woningen zijn verwoest. De gouverneur heeft een noodtoestand uitgeroepen en hoopt op hulp van de landelijke overheid. Er is niks bekend over eventuele gewonden. De Amsterdamse politiek wil dat er aangifte wordt gedaan tegen de mensen die flyers hebben uitgedeeld op de botenparade. Daar staat in dat er Israëlische soldaten in de stad zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd, meldt het Parool. En er staat ook een logo van de gemeente op, maar dat is nagemaakt. In het noordoosten van Egypte is een behoorlijk zware aardbeving geweest. Schokken werden ook gevoeld in de hoofdstad Cairo, pak een beet 100 kilometer verderop. Mensen die lagen te slapen zijn er vrijwel zeker wakker van geworden. Er zijn nog geen berichten over eventuele schade of gewonden. En Australië is in de ban van een rechtszaak tegen een beroemde DJ. Een van de bekendste stemmen op de radio in de ochtend, Alan Jones. Hij zou zeker 7 jongens en mannen hebben misbruikt. Al ontkent hij dat zelf in alle toonaarden. Bij de rechtbank staat het vol met journalisten. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een droge en warme dag met lokaal 30 tot 35 graden. Er zijn maar een paar wolken aan de lucht. En in de avond in het zuidoosten kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: een hele goede morgen. Het is 6 uur, nu.nl nieuws. Dat heeft Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Grote aanval op de Gaza-strook vannacht. Bij meerdere Israëlische luchtaanvallen zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Palestijnse regering. Volgens hen is het hoogste dodental op één dag sinds een lange tijd. En deze aanval is opvallend, want vorige week kwam de Amerikaanse president Trump nog met een vredesplan. In Egypte is een zware aardbeving geweest. De schok vond plaats in het noordoosten van het land, maar werd tot in de hoofdstad gevoeld. Of er gewonden zijn of schade is nog niet duidelijk. Hulpdiensten staan uit voorzorg wel in de hoogste staat van paraatheid. En dit soort zware aardbevingen komen zelden voor in Egypte. Dan naar eigen land, waar een zwaar ongeluk is geweest op de A50... bij het Gelderse Heerde. Een auto met erin een gezin raakte gisteravond van de weg, sloeg over de kop en belandde in de bosjes. De ouders en 3 kinderen zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met ze gaat, is niet duidelijk. En de politie onderzoekt nog hoe het zo fout kon gaan. Ja, en voetbal AZ heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De club heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van vorig seizoen. AZ won met 4-0 van PSV. Ja, en AZ-trainer Leroy Echtold is blij, zo zegt hij bij ESPN.
2: Als je zo kort na de bekerwinst deze prijs kan pakken, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
1: De Johan Cruijffschaal is altijd de eerste wedstrijd van het seizoen. Aankomende vrijdag begint de competitie. Het weer van Weerplaza, het gaat een tropische dag worden met in het noorden 30 graden en in het zuiden zelfs 36. En vanavond kan nog wat regen vallen met mogelijk ook onweer.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Goedemorgen, ochtendshow voor deze maandag. Nou, tropische dag. Ik dacht, laten we beginnen vandaag met Clip Tropicana.

0: status quo and whatever you want.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: En het is de eerste werkdag van augustus. Maandag 3 augustus 2026 op de kalender. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. En na jaren van geheimhouding lijkt er dan eindelijk uitgelekt het recept van het drankje Coca-Cola. In een klooster in Florence in Italië is gisteren een document gevonden. En dat lijkt op het recept van Coca-Cola. Het recept bevat dezelfde ingrediënten die jaren later zijn gebruikt voor French Wine Coca. Dat is een Amerikaans medicijn en dat vormde dan weer de basis voor wat later Coca-Cola werd. En sinds gisteren zijn er nieuwe regels voor AI. Die moeten ervoor zorgen dat AI duidelijker gelabeld wordt. Ze wil de EU de verspreiding van nepbeelden en deepfakes tegengaan. Volgens de nieuwe regels moet je een label te zien krijgen als je naar zo'n AI-plaatje kijkt of met een AI-assistent praat. Bijvoorbeeld de chatbot van een klantenservice die mag niet doen alsof je met een echt mens praat. En dit hele weekend kleurde Amsterdam naar de kleuren van de regenboog. Het was weer Pride, World Pride zelfs dit jaar. En dat zorgde voor een bijzondere gast. Vorige week deed ze met een Instagram bericht al flink wat stof opwaaien. Zou ze echt naar de Pride komen? Gaat natuurlijk over Madonna. Later werd duidelijk dat ze niet op een boot ging staan, maar dat ze ging optreden in de AFAS Live. Daarvoor was ze alleen wel een uur te laat. Ja, en naast Madonna was ook Kylie Minogue erbij, hè? Dus hoofdsterren ineens in de AFAS Live. Goedemorgen, ochtendshow van Joe voor de maandag met Lon & Bit.

0: radio stunt How Will I Know.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: En tijdens de vakantie van Koen en Sander blikken we af en toe terug op de afgelopen maanden. Een tijdje geleden was het Leave the Office Early Day, een dag die ervoor pleit dat je in een huis mag van je werk. Nou, Koen en Sander vonden dat als muziek in de oren klinken. En Sander wist niet hoe snel hij de grote baas van Joe, Roland, moest bellen om te vragen of er iets te regelen viel.
2: Ik hoop dat hij niet op...
3: Hallo.
4: Oh. Hey, Roland.
5: Oh nee.
4: Goedemorgen. Lag je lekker te slapen?
3: Nou, is de brand, jongens.
4: Nee, ze hebben al. Nee, Koen had een idee.
5: Oh.
4: Kijk,
3: dit heb ik al vaker meegemaakt met jullie.
4: Nee, het is vandaag Leave the Office Early Day, Roland. En dat is een onderzoek van Amerikaans die heeft bedacht dat een kortere werkdag zorgt voor meer productiviteit. Nou, is de vraag, het is 16 over 6. Kunnen wij vandaag 17 over 6 lekker naar huis? Als het weer het toelaat.
2: Ik ben zo blij dat hij moet lachen.
3: Wat moet ik hier nou weer mee?
4: Wat zeg je?
3: Wat moet ik hier nou weer
4: mee? Nou, even ja zeggen, dan maken wij de pleitrik.
3: Maar kijk, er is maar één ding in het leven waar ik echt, echt op geef. Zijn luisteraars, dus hoe hebben die hier nog wat aan?
4: Nou kijk, het is het idee dat de korte werkdag voor meer productiviteit en effectiviteit zorgt. Nou, we hebben heel veel leuke platen klaarstaan. Mart kan gewoon nog het nieuws doen. Effectiever dan dat wordt.
2: Zal blijven zitten, ja.
3: Oké. En wat merken we nog van die effectiviteit van jullie dan? Geen morgen dubbel zo lang maken of zo? Wat is het idee?
4: Luister, je ligt in een helemaal onderbroek in bed. Nog een beetje te liften. Ga je nu met ons onderhandelen?
3: Het is 17:15.
4: Ja, oké. Okay, je hebt gelijk. We laten je lekker slapen. Je mag, Roland, vandaag je mag 3 minuutjes later beginnen.
3: Als jullie effectiever worden, dan, okay. Dan doe ik er alles voor.
4: Nou. Toch knap, hè, dat iemand zo vrolijk is in de ochtend.
2: Koen durft niks meer te zeggen.
5: Hey, ik vind dit zo erg. Ik denk,
4: wat is hier nou erg aan?
5: Ja, ik denk, straks hangen we op en dan denkt Roland... Wat heb ik nou de afgelopen minuten meegemaakt? Dat denk ik dan echt.
4: Ja, hij weet niet dat hij onderdeel wordt van een vast item... omdat we hem elke dag kwart over zijn.
5: Roland, wat dat betreft, wij vinden de luisteraars natuurlijk... wij gaan lekker gewoon blijven. We gaan natuurlijk helemaal niet eerder naar huis. Dat begrijp jij ook wel.
4: Okay. Ja, maar we beginnen morgen wel wat later.
5: Nou, ga je nog slapen of neem je
4: wat ga je doen?
5: Ja.
3: Ga je nog slapen, wat denk je zelf? Het is 17:15.
5: Slaap lekker, Roland.
3: Doei, man. Doei.
4: Zagrijn altijd, hè?
1: Dit is Joe.
6: De Koen en Sander Show.

0: Freed from Desire hoorde je bij Joe. Zometeen spelen we de eerste beroepentest van de week. Je kunt het Koen en Sander Show pakket winnen als jij het beroep weet te raden. En Carné, die heeft het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de schrik zit er nog goed in bij een vrouw in Groningen nadat ze een zak potgrond openscheurde.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Goedemorgen, 1 over half 7. Het wordt een bloedhete dag vandaag. In het noorden 30 graden, in het zuiden zelfs 36. Vanavond kan er ook wat regen vallen. En daar kan eventueel ook nog een klap onweer bij zitten trouwens. Het verkeer dan, daar is het nog lekker rustig. Je kunt overal doorrijden. Goeie reis. En aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl, Carné van der Brink.
7: Goedemorgen, de Gazastrook is vannacht flink aangevallen. Bij meerdere Israëlische luchtaanvallen zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zo meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Volgens hen is dit het hoogste dodental op één dag in lange tijd. En vorige week presenteerde de Amerikaanse president Trump nog een nieuw vredesplan, waarin Hamas de wapens zou inleveren en Israël ze zou terugtrekken. Problemen op het spoor deze ochtend. Er rijden een stuk minder treinen tussen Utrecht en Den Haag. En tussen Utrecht en Rotterdam is een bovenleiding kapot. Gisteravond reden erom ook al minder treinen. Ga je zo op pad, check dan even goed je reisapp. En iemand die vandaag hoort voor het bekladden van de Dam in Amsterdam zit nog altijd vast. Twee mannen werden gisteravond op heterdaad betrapt toen ze het oorlogsmonument onderspoten met graffiti. Ook hadden ze Stop the Human Traffic en Time to Wake Up met lippenstift erop geschreven. Waarom ze dit deden is nog niet duidelijk. En deze man bij de NOS is woest.
8: Dit is ons een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
7: Inmiddels is het monument weer schoongemaakt. De tweede persoon is vrijgelaten, maar hij blijft nog wel een verdachte in de zaak. En het was behoorlijk schrikken dit weekend in het Groningse Scheemda. Een vrouw was daar in de tuin aan het werk en ze had wat potgrond nodig. Nou, ze scheurde een nieuwe zak open en ze wist niet wat ze zag. In de zak zat namelijk een wurgslang. Ik schrik er zelf van. Een wurgslang. Zo schrijft RTV Noord. Het bleek te gaan om de ontsnapte boa constrictor van de achterbuurvrouw. Omdat de dierenambulance niet reed, heeft de politie de slang uiteindelijk opgehaald.
6: Oh mijn god, maar dit zijn toch best wel grote beesten?
7: Dat zijn waanzinnig grote beesten.
6: Ja, maar hoe kan dat nou in een ongeopende zak zitten?
7: Ja, er zitten wel gaatjes in zo'n zak, dus die kan erin. En ja, kijk, aan de bovenkant was hij gewoon dicht. Maar aan de onderkant zou hij misschien een gaatje kunnen hebben gemaakt. Dat weten we niet zeker. Maar er zitten al standaard gaatjes in. Maar wat wel opvallend is, de buurvrouw was dus even weg. Een dagje. En daarom vroeg ze ook aan de vrouw of ze het beestje een dagje extra wilde bewaren. En de extra nou, daar is ze niet op ingegaan. Dat vond ik wel opvallend.
6: Ik vind dit echt, ja. Dit is een van de huisdieren waarvan ik altijd bijzonder vind dat je dat mag houden. Want je hoort toch best wel vaak dat er eentje ontsnapt. En ik ben echt heel blij dat een van mijn directe buren, tenminste voor zover ik weet, geen slang heeft.
7: Nou ja, bij het nieuws hebben we ook collega Nathalie. Die leest heel vaak bij Q-Music. Ja. Een zusterzender. En die heeft ook slangen thuis.
6: Heeft zij slangen?
7: Ja. Ja. En dat vind ik altijd nog een beetje. Ik kijk altijd als ze de tas open gaat. Kijk ik altijd even uit.
6: Of er niet eentje is meegekomen. Ja. Nou goed. Oké, dankjewel. Tot zometeen weer, Carné. We gaan de beroepentest zometeen spelen met Mario. Hey Mario, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
6: Ik ga je alvast de eerste vraag stellen. Welke opmerking of vraag kreeg jij regelmatig over jouw beroep?
9: Wat leuk, wat bijzonder.
6: Wat leuk, wat bijzonder. Kijk, nou, een bijzonder beroep dus vandaag in de beroepentest. Mario, blijf hangen. Gaan we zo meteen nog wat vragen stellen. En dan komen we er hopelijk met z'n allen achter wat voor werk jij doet. Tot zo.
9: Oké.

0: Sandy Lover en Girls Just Wanna Have Fun. Dit is de ochtendshow van Joe voor deze maandagmorgen met de valies. Zometeen ook Bob Marley staat klaar. Eerst tellen we de beroepentest.
1: Conducteur, buschauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest.
0: Yes, pak de Joe-app er vast bij. Luister goed naar de vragen en antwoorden die nu volgen. En hopelijk weet je dan te raden wat het beroep is. In dit geval van Mario uit Zwijndrecht van 56. Je kunt een Koen en Sander showpakket winnen als je het weet te raden. Mario, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
2: Wat leuk, wat bijzonder.
0: Oké, hoe begin jij een werkdag?
2: Ik ga naar een locatie waar ik verwacht word.
0: Je gaat naar een locatie waar je verwacht wordt, alright. En moet je daar dan altijd hetzelfde doen?
2: Het verschilt, maar in grote lijnen is het wel hetzelfde.
0: Oké. Heb jij een diploma nodig voor deze werkzaamheden?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Dus iedereen kan dit doen?
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Hoezo kan ik het ook?
2: Het is een beetje de afspiegeling van de maatschappij. Dus voor dit werk kan je groot zijn, klein zijn, dik zijn, dun zijn, kaal, met haar, met baard, zonder baard. Dus,
0: dus je uiterlijk is wel belangrijk. Okay. Zijn er bepaalde geluiden die jij hoort als je aan het werk bent en kan je ze nadoen?
2: Ik hoor geen specifieke geluiden, nee.
0: Oké. En word jij wel eens herkend door je werk?
2: Heel af en toe.
0: Heel af en toe, dan word je op straat aangesproken. Alright.
2: Ja.
0: En welke zin mag jij meermaals per dag zeggen op je werk?
2: Wat wil je dat ik ga doen? Wat wil je dat ik ga doen?
0: Wat wil je dat ik ga doen? Alright, nou wat denk jij dat Mario doet? Help me mee via de Joe-app. Dan gaan we zo meteen eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen, Mario. En mag jij op het jurybankje gaan zitten? En als jij dan zegt, wat wil je dat ik ga doen? Dat is jureren zo meteen. Dus dat is je opdracht over een paar minuten in ieder geval. Oké, tot zo hè.
2: Dankjewel.
0: Joe-app staat voor je open. Wat doet Mario voor werk? Laat het ons weten. Dit is de police.

0: Bob Marley en The Wailers bij Joe Jordan. Steer it up. Zometeen onze eigen Anouk en Nobody's Wife.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: Eerst zijn we nog op zoek naar het juiste beroep. Dat hoort bij Mario uit Zwijndrecht. 56, Lentes Jong. Korte samenvatting van het gesprek dat ik zojuist met Mario voerde. Welke opmerking of vraag krijgt hij regelmatig over zijn beroep? Nou, dan zei hij, oh wat leuk, oh wat bijzonder. Zijn werkdag begint door naar een locatie te gaan waar hij dan wordt verwacht. En in grote lijnen is elke dag verder wel hetzelfde. Geen diploma's nodig. Iedereen die kan het doen. Het is een beetje een afspiegeling van de maatschappij. Hij hoort geen specifieke geluiden om zich heen. Hij wordt af en toe herkend ook door dit werk. En de zin die hij meermaals per dag zegt is: wat wil je dat ik ga doen? Nou, Mario, ik wil graag dat jij gaat jureren. We gaan eens even kijken wat er is binnengekomen. Dus neem lekker plaats op je jurybankje. Ja. Ik heb Michel bijvoorbeeld hier. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welk beroep dacht jij bij Mario?
2: Nou ja, ik denk met de vraag van wat gaan we vandaag doen, hoe specifieke geluiden die hier hoort. Ik denk dat Mario een kapper op locatie is.
0: Een kapper aan huis, want jouw kapper zegt ook altijd: nou, wat wil je dat ik ervan maak? Ja, wat wil je dat ik ga doen? Ja, ik snap het. Oké, Mario, ben jij kapper aan huis?
3: Nee, helaas.
0: Is niet goed. Michel, thanks voor je appje en een mooie maandag verder.
2: Hetzelfde.
0: Hoi, gaan we naar Elzert. Elzert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, wat dacht jij dat Mario doet?
4: Ik dacht interieurverzorger.
0: En waarom denk je dat?
4: Nou, ook omdat hij dus op locatie dus ergens doet en hij vraagt wat er gebeuren moet.
0: Ja, dat kan ook elke dag anders zijn in dit geval. Ja, dat klopt. Ja. Oké, ben jij interieurverzorger, Mario?
3: Nee, helaas.
0: Ook niet goed. Elzert, thanks voor je dappere poging. Fijne dag vandaag. Hij is al weg. Gonnie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Nou, geen kapper, hallo. Geen interieurverzorger. Wat heb jij bedacht?
5: Ik denk dat Mario figurant is.
0: En hoe kom je daar zo bij?
5: Nou, hij gaat naar een locatie en je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. En hij wordt soms herkend. Oh, ja. En een afspiegeling van de maatschappij. Dus nou, daarom dacht ik figurant.
0: Jij denkt hij duikt wel eens op in een serietje of film. Oké, ja, nou, Mario, ben jij, zoals Gonnie denkt, figurant?
3: Ja.
0: Ja, kijk. Nou, lekker Gonnie, heb je er zelf ook ervaring mee?
5: Nee, helaas niet.
0: Nou, misschien kan je het nog eens gaan doen. En je krijgt in ieder geval een Koen en Sander Show pakket opgestuurd.
5: Nou, superleuk, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En Mario, welke films en series kunnen we jou in zien?
3: Flikker Rotterdam, Flikker Maastricht, Medicentrum West. En vanaf komende woensdag ben ik voor een nieuwe serie gevraagd. Koning van de Wallen.
0: Koning van de Wallen? Ben jij dan de koning van de Wallen? Of ben jij een... wat moet je spelen in de koning van de Wallen, Mario?
3: Nee, ik zeg nog even niks zonder mijn advocaat. Nee, dat is nog even onduidelijk. Volgens mij een passant.
0: Een passant, een klant. Kan, een klant misschien op de Wallen. Ja.
3: Maar dat kan op locatie ook nog wel eens veranderd worden. Dat ze zeggen, nee, we gaan het toch anders doen.
0: Ja. Ja, van klant op de Wallen ben je ineens politieagent of zo. Dat kan zomaar gebeuren. Ja.
3: Het zou zomaar kunnen. Nou. Kijken dus.
0: Maar kan je hier echt van leven, Mario?
3: Nee, dat niet. Het is een bijbaan. Ik heb een eigen bedrijf ook nog wel. En omdat ik een eigen bedrijf heb, is het ook wel wat makkelijker om even er tussenuit te knijpen.
0: Ja, ik wou zeggen, want die opnames zijn natuurlijk allemaal op andere momenten. En dan moet je een beetje flexibel kunnen zijn. Oké, ik snap het. Ja, nou, ja, leuk. Ja. Succes dan met de nieuwe serie waar je in zit strakjes.
3: Nou, helemaal goed. Dankjewel.
0: Oké, fijne maandag verder, Mario.
3: Hey, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Heb jij ook een beroep waarvan je zegt: leuk als jullie dat een keertje in de spotlight zitten bij de beroepentest? Meld je eventjes. Dat kan je doen via de app van Joe. Dit is Anouk en Nobody's Wife.

0: Anouk en Nobody's Wife by Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere zometeen van de dame die afgelopen weekend nog in Nederland was bij World Pride. Madonna, La Isla Bonita hoor je zometeen. En het laatste nieuws, dat heeft Carné. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wacht je al een tijd op een nieuwe stroomaansluiting? Dat komt mogelijk door je buren.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Verschoon.

0: Sterpakket. Met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
1: Barst. Nou, lekker begin van de dag.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Makkelijk retour.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Dit is jouw. Bijna 1 minuut voor 7. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Dat krijg je van Carné van der Brink.
7: Goedemorgen. Bezwaren van buurtbewoners vormen een steeds groter probleem voor ons stroomnet. Netbeheerders willen het net flink uitbreiden, maar ze worden steeds vaker tegengewerkt. Omwonenden maken volgens Trouw massaal bezwaar tegen het plaatsen van nieuwe hoogspanningsmasten. Dit vanwege hun uitzicht, geluidsoverlast of omdat ze bang zijn dat hun huis minder waard wordt. Hierdoor lopen de plannen gemiddeld wel 2 jaar vertraging op, terwijl de wachtlijsten voor een stroomaansluiting alleen maar langer worden. In Apeldoorn is in een appartement een explosie en een brand geweest. Gebeurde vannacht, zo meldt de politie. De bewoner is gewond geraakt. Verder is nog veel onduidelijk. De brand is inmiddels wel geblust. Vannacht is in Egypte een zware aardbeving geweest. Die was in het noordoosten van het land, maar werd tot in de hoofdstad gevoeld. Het is nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. En dit soort zware aardbevingen komen zelden voor in Egypte. En vreugde in Alkmaar, want voetbalclub AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. AZ won met 4-0 van PSV. De Eindhovenaren speelden bijna de hele wedstrijd met 10 man... nadat Joey Veerman rood had gekregen... omdat hij het oor van Max Meerdink raakte. Hij vertelde na de wedstrijd bij ESPN even hoe het ging.
8: Ja, hoe gaat het met je?
9: Wat zei je?
8: Hoe gaat het met je?
9: Ja, mijn oor zit er nog aan.
8: Ja.
9: Gelukkig.
8: Ja.
9: Het was niet lekker, maar wat ik net zei, mijn oor zit er nog op.
7: Ja, de Cruijffschaal is altijd de eerste wedstrijd van het seizoen... en vrijdag begint de Eredivisie weer. Het weer van Weerplaza. Het gaat behoorlijk warm worden met temperaturen van 30 tot zelfs wel 36 graden. En vanavond mogelijk buien met ook onweer.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: Ja, op de weg is lekker rustig, dus doorrijden maar. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow met Alanis Morissette. Zo, na Madonna. Ciao.

0: is Joe, de Koen en Sander Show.
1: Met Edwin Noordander.
2: 3 augustus op de kalender. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. En Jan Smit heeft voor het eerst het terrein in zijn Volendam bezocht, waar hij aankomend weekend zijn 30-jarig jubileum als artiest gaat vieren. Videootje op Instagram heeft hij gezet. En daarin zie je hoe hij op de fiets langs de opbouw van het evenement rijdt.
3: Ik schrik wel van de omvang. Super bijzonder om dit te zien.
2: Ja, ze zijn het duurt natuurlijk nog dagen volop aan het bouwen, maar het lijkt dus helemaal goed te komen. Hij staat er vrijdag en zaterdagavond met een overluchtconcert in het Marina Park. Dus hopelijk zit het weer ook een beetje mee. Het is inmiddels helemaal uitverkocht. En ja, weet je nog waar die 30 jaar geleden mee doorbrak, Jan Smit? Ja, toen heette hij nog Jantje Smit en was met dit liedje.
4: Ik zing dit lied.
2: Ja, het liedje voor zijn oma. Ik weet eigenlijk niet of hij dit nog wel eens bij optredens zingt anno 2026. Maar goed, Jan, alvast gefeliciteerd met je jubileum. Dan even naar België. In Blankenbergen loopt het wel eens vaker uit de hand. Met bijvoorbeeld Nederlandse jongeren die een feestje vieren. Maar dit weekend waren het niet de jongeren die voor overlast zorgden, maar een 74-jarige Nederlandse toerist. Die heeft zich gisterochtend met zijn auto klem gereden op een trap in het centrum van Blankenbergen. Dat deed hij na het volgen van de navigatie. Nou, de auto is inmiddels van die trap afgehaald en kan ook nog verder rijden. De trap heeft minimale schade opgelopen. En misschien probeerde hij wel een flitser te ontwijken. Je weet het niet, de flitsmarathon is namelijk ook weer begonnen in heel Europa. Dus rustig rijden en misschien niet altijd op je navigatie afgaan. En mocht je op vakantie zijn in Italië of van plan zijn er deze dagen naartoe te gaan, let even goed op. Vanaf vandaag geldt in vrijwel alle steden daar code rood vanwege temperaturen van boven de 35 graden. De gezondheidsautoriteiten van Italië die geven dat alarm, omdat de hitte niet alleen gevaarlijk is voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen, maar ook voor gezonde mensen. Nou, bij ons gelukkig nog geen code rood. Het is code geel. Het wordt wel tropisch heet vandaag. Met temperaturen die variëren van 30 graden in het noorden, 32 graden ongeveer in het midden van het land. En in het zuidoosten kan het lokaal zo'n 35 graden worden. Dus wapen je daar een beetje tegen, hè? Het is

Lekker liedje aan het begin van deze tropische dag in Nederland. Katrina en de Waves zijn Walking on Sunshine. Deze zomer stuur ik jou misschien wel op pad om een uitje voor ons te gaan controleren. We spelen namelijk Renk het uitje. Je kunt steeds tickets krijgen voor bijvoorbeeld een pretpark of een dierentuin ergens in Nederland. En afgelopen week heb ik onder andere Jan Willem blij gemaakt. Hij is onze reviewer van Burgers' Zoo geworden. Hij is er afgelopen weekend geweest. Even kijken of hij het leuk vond en of we misschien straks wel een nieuwe nummer 1 in het klassement hebben. Tot nu toe is dat de Efteling, maar wellicht gaat Burgers' Zoo daar wel overheen. We bellen hem zometeen. Ook Survivor en dit is Seal.

0: Survivor en Burning Heart hoorde je bij Joe. Het nieuws van 7:30, dat heeft Carné zo meteen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, en daarin ja, een vaste prik voor heel veel mensen wordt steeds drukker.
2: Je vindt hier eigenlijk alle nationaliteiten. Pools, Marokkaans, Turks, Nederlander, Belgen. Hier komt wel heel gevarieerd publiek.
1: Zo meer.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1+1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
4: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1+1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo, de Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Over 7:30, het weer van Weerplaza. Hete dag vandaag, in het noorden 30 graden, in het zuiden zelfs 36. Kan ook regen en onweer voorkomen vanavond. Op de weg is er een file op de A22, Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk, 4 kilometer, 26 minuten. En dan het laatste nieuws van nu.nl met Carné van der Brink.
11: Goedemorgen. Steeds meer mensen zijn tegen het plaatsen van nieuwe hoogspanningsmasten. Netbeheerders willen het stroomnet flink uitbreiden, maar worden door al die bezwaren steeds vaker tegengewerkt. Omwonenden klagen volgens Trouw over hun uitzicht, geluidsoverlast en mogelijke waardevermindering van hun huis. Door al het verzet lopen de plannen gemiddeld wel 2 jaar vertraging op. Dat terwijl heel veel huishoudens en bedrijven wachten op een nieuwe stroomaansluiting. Goed nieuws dan vanaf het spoor. De problemen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Was een bovenleiding kapot? Gisteravond reden er daarom ook al minder treinen. Maar inmiddels is dus alles weer gemaakt. En van het spoor dan naar de weg, want daar moet je vanaf vandaag extra opletten. Je kan op een stuk meer plekken worden geflitst. Vandaag begint in heel Europa weer een flitsmarathon. Wordt extra gecontroleerd, ook in ons land. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. En de flitsmarathon duurt de hele week.
10: Ja, en die flitsmarathon, daar, ja, je moet altijd opletten en je netjes gedragen in het verkeer. Laten we dat er even bij gezegd hebben. Maar goed, we doen allemaal wel eens een keer iets wat niet helemaal kosher is. Nou moet ik zeggen, ik heb altijd de pech als ik de Koen en Sander Show moet vervangen dat ik bonnen rijd.
11: Oh.
10: Ik weet niet wat het is. Ik heb in de afgelopen 10 jaar denk ik nooit verkeersbekeuringen gehad. Behalve vorig jaar 2 keer bij een vakantie van Koen en Sander. Ik ben 1 keer geflitst met een paar kilometer te hard, viel mee. En 1 keer had ik per ongeluk mijn telefoon op een plek waar je hem niet mag houden.
11: Die
10: en het was elke keer voor of na de Koen en Sander Show. Dus,
11: bad luck. Ja. Ik sta hier bekend als de meest zuinige rijder van, van dit hele bedrijf, denk ik.
10: Want jij duwt je auto.
11: Nou, bijna. Nee, ik rijd altijd gewoon, ook al is het om 3 uur 's nachts, rijd ik altijd cruise control 100. Omdat het dan lekker altijd je...
10: Maar ook bij jou in de woonwijk al.
11: Nou ja, precies. Bebouwde kom. Okay. Nee, omdat het altijd op de snelweg gewoon lekker, dus lekker zuinig voor je tank. Ja, ja, ja. Toch handig.
10: Tipje en iedereen toeteren. Nee. Ga weg, gek.
11: Nee, radio niet uit.
10: Maar je zit wel netjes op de goede plek op de weg, toch?
11: Het is nee,
10: niet
11: nee,
10: dat je op de middelste baan gaat rijden.
11: Nee, natuurlijk niet.
10: Hey, maar je hebt van die mensen die dan heel zachtjes rijden, maar wel op het midden van de weg rijden.
11: Ja,
10: heel
11: nee,
10: vervelend.
11: Ja, klopt.
10: Maar
11: ja,
10: dat doe je niet.
11: Nou, wel licht zijnde dan gelijk. Als iemand het neemt, ik doe het zelf niet.
10: Okay, heel goed.
11: En iets anders. Het gaat goed met de rommelmarkten. Zo staat in de Telegraaf. Komt omdat je in de winkel steeds meer kwijt bent. Onder meer voor kleding. En ook deze verkoper in Den Bosch merkt dat het druk is op de markt.
12: Je vindt hier eigenlijk alle nationaliteiten. Pools, Marokkaans, Turks, Nederlander, Belgen. Hier komt wel heel gevarieerd publiek.
13: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
12: Nee.
10: Dat niet.
11: Nee. En sommige mensen kopen zelfs een speciaal kaartje, zodat ze als eerst op de markt mogen. Deze vrouw begrijpt dat wel.
7: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Dan mag je niet vragen hoe oud ik ben. Die zijn te herinneren en te laten zien aan kinderen die dat gewoon niet meer weten.
13: Hoe oud bent u?
11: Ja, haar leeftijd blijft een groot raadsel.
10: Maar wacht even, moet je kaartjes kopen om op een rommelmarkt te mogen?
11: Nou ja, er zijn markten waar je een kaartje kan kopen. En dan heb je echt de eerste lichting, weet je wel. Net even door de leuke snuisterij. Het is altijd net ook met je Koningsdag, weet je. Dat je toch even de pareltjes eruit kan vissen.
10: En ben jij een rommelmarktbezoeker?
11: Ik vind het wel leuk, maar ik ga toch altijd voor de eetkraampjes. Vind ik altijd heel gezellig. Maar omdat dit altijd de plek is waar je een stroopwafel, zo'n grote stroopwafel kan krijgen.
10: Maar dan wel een verse, niet eentje van 50 jaar geleden.
11: Zeker.
10: Okay. Carné, dankjewel. Tot zometeen weer. Om 8 uur meer nieuws. Het is 5 over 7. Goedemorgen. Dit is de ochtend.

0: Getaway en What Is Love.
1: Rank het uitje.
0: Ja, deze zomer zijn we op zoek naar het leukste uitje van Nederland. Een pretpark of een dierentuin bijvoorbeeld. Van die dingen waar je misschien nog nooit bent geweest, dat al heel lang op je bucketlist staat. Nou, wellicht kun je van mij wel 4 tickets krijgen en in ruil daarvoor moet je wel eventjes het uitje gaan beoordelen. Dat is Rank het uitje deze zomer bij Joe. En Jan-Willem die won afgelopen week 4 kaartjes voor Burgers Zoo in Arnhem. En is inmiddels geweest. Jan-Willem, goedemorgen. Jij bent buschauffeur, hè?
2: Ik ben buschauffeur, ja.
0: Ja, ben je nu op een lijn aan het rijden dan?
2: Ik ben nu op een lijn, Ik begin net, ik mocht uitslapen vanochtend.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Waar zit jij op de bus dan, Jan-Willem?
2: Ik zit in Zwartsluis. Op mijn standplaats is Zwartsluis, dus ik zit in de buurt van Zwolle en omgeving.
0: Oké, nou top. En kun je dan dit gesprek nu rustig voeren of moet je zo meteen nog wat kaartjes gaan verkopen misschien tussendoor?
2: Nee, ik denk dat het
0: wel
2: wel lukt.
0: Oké, top. Nou Jan-Willem, jij bent voor Rank het uitje wat wij deze zomer hier in de ochtendshow van Joe doen. We zijn op zoek naar de leukste uitjes van Nederland. Jij hebt 4 tickets bij ons gewonnen voor Burgers Zoo in Arnhem. Burgers Zoo moet ik trouwens zeggen. Hoe heb je het gehad daar, Jan-Willem?
2: We hebben het hartstikke leuk gehad. Het is een gigantische dierentuin is het natuurlijk. Dus je hebt echt wel, nou eigenlijk heb je wel meer dan 1 dag nodig om alles op je gemak te kunnen bekijken.
0: Echt waar? Ik ben nog nooit langer dan een paar uur in een dierentuin geweest. Maar jij wil hier meerdere dagen voor uittrekken zelfs, Jan-Willem.
2: Dit is echt, als je alles een beetje fatsoenlijk wil bekijken, dan kun je er echt wel een hele dag voor uittrekken.
0: En je bent met je vrouw gegaan en je kinderen van 8 en 6 waren ze, of zijn ze, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oké. En wat waren ook weer hun favoriete dieren?
2: Tijgers en een luiaard. Alleen de luiaard hebben we niet gevonden.
0: Moest die er wel zijn? Of?
2: Nee, volgens mij is die er niet in Burgers Zoo. Dus
0: een van je kinderen was wel een beetje teleurgesteld?
2: Nee, niet teleurgesteld, want die heeft zich ook de ogen uitgekeken wat er allemaal was.
0: Oké. En hoe waren de dierenverblijven? Want dat vind ik ook altijd wel belangrijk bij een dierentuin. Hebben ze een beetje de ruimte?
2: Ja, ze hebben gewoon gigantische oppervlakte ook. Omdat je natuurlijk allemaal verschillende vakken hebt. Je hebt van alles. Dus ze hebben echt hele mooie oppervlaktes waar ze kunnen lopen.
0: Oké, en hoe was de horeca daar?
2: De horeca was goed. Ik vond het wel iets aan de dure kant. Maar ja, dat is niet duur vandaag de dag.
0: Ja, ik wil zeggen, dat hoor ik eigenlijk bij ieder pretpark tot nu toe. Of iedere plek waar we mensen naartoe sturen. Alles is duur.
2: Ja, klopt. Ja, ik bedoel, als je 65 voor flesje cola moet betalen, ja, dan vind ik dat...
0: Wat zijn er? Hoeveel? Hoeveel?
2: Bijna 4 euro voor flesje cola.
0: En was het park een beetje schoon ook?
2: Ja, het was hartstikke schoon. Je hebt natuurlijk altijd mensen die te langwendig zijn om hun plastic zakje 5 meter langer mee te halen omdat daar een probleem staat. En dan denk ik zo af, dat ligt aan de mensen, daar kan het park niks aan doen.
0: Nee, er kan moeilijk altijd een medewerker achterin aan de aanhuppelen, dat snap ik.
2: Juist. Maar verder was het echt heel netjes.
0: Alright. Wat was een minpuntje?
2: Het is, omdat het natuurlijk zo gigantische oppervlakte is, zou de bewegwijzer iets beter kunnen dat je zegt van, oh ja, maar nu weet ik zeker dat ik alles gehad heb. Dat is een puntje waar ze nog wel wat mee zouden kunnen doen.
0: Ja, dus toen dacht je de olifanten te zien, stond je ineens bij de pinguïns.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat is wel een verschilletje, hè?
2: Ja, er zit wel iets
0: verschil,
2: ja.
0: Oké, nou we hebben al een hele hoop cijfers binnen voor de uitjes die hier gerankt zijn inmiddels voor Rank het uitje hier bij Joe. Ik heb op dit moment staan op een gedeelde 2e/3e plek Walibi en Maduro Dam. Die hebben dankzij Davy en Britten allebei een 8,5 gekregen. Bovenaan staat nu de Efteling. Laura heeft daar een 8,7 aan gegeven. Nou, je voelt de vraag al aankomen. Jan-Willem, welke cijfer plak jij op Burgers Zoo?
2: Wij zaten op een 9, hadden wij besloten.
0: Dus we hebben nieuwe nummer 1 in het klassement.
2: Ja, jullie hebben nieuwe nummer 1.
0: Applausje voor Burgers Zoo. Ja, een 9, nou daar zullen ze blij mee zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Het is ons zo goed bevallen dat we een jaarabonnement genomen hebben.
0: Nou, kijk! Nou, wat heerlijk. Jan-Willem, hartstikke leuk. En thanks dat jij voor ons dit uitje hebt gerankt. En nog heel veel plezier dan, want je gaat nog veel vaker, begrijp ik.
2: Ja, we gaan nog veel vaker. Ja, dat is... We kunnen een jaar lang die kant op.
0: Lekker dus, die kant op. Nou, top. Heel veel plezier daar. En een fijne dag. Werk ze daar op de bus.
2: Ja. Ja, dankjewel, jullie ook.
0: Ja, Burgers' Sodus vanaf nu nummer 1 in het klassement. Nou, er komen nog een hele hoop reviews aan. En ik heb ook nog allemaal tickets liggen voor leuke uitjes. Dus later deze week maak je ook weer kans om zelf een reviewer te worden. En 4 tickets te krijgen voor iets leuks in Nederland. Maar wat hou ik nog even geheim? Oké, hou me nog even spannend. Dat later deze week. Het is de ochtendshow voor deze tropische dag. Lokaal kan het 36 graden worden in Nederland. Dus wapen je daar een beetje tegen. Smeer je goed in en zo, korte broek. Aretha Franklin zo meteen bij Joe. Nou, Prince, dit is When Doves Cry.

0: The Stones bij Joe en Start Me Up.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een van de hits die je zo meteen op Joe hoort. De vraag is zoals altijd, herken jij dit liedje aan dit prille beginnetje? Kun je dat laten weten via de app van Joe. En dan maak je kans op het Koen en Sander Show prijzenpakket. Het gaat om dit liedje. Ja, daar laten we het eventjes bij. Herken jij hem op basis van dit beginnetje? Stuur dan even een berichtje deze kant op. Dat kan je doen via de app van Joe. Maak je dus kans op een Koen en Sander pakket. Nog één keertje. Welk liedje is het? Stuur een berichtje in de app. Carné, jij knikt dat je geen idee hebt.
2: Ik heb geen idee.
0: Geen idee. Nou, je mag toch niet meedoen, want je werkt hier. Dat dus dat scheelt weer. Maakt niet uit. Wat heb je zo meteen in het nieuws zitten?
2: Ja, het gaat heel warm worden vandaag. En daarom worden er weer maatregelen genomen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Goedemorgen, Bruce Springsteen zo, na het nieuws van 8 uur met Carlé van der Brink.
2: Goedemorgen. Er wordt steeds meer drugs gesmokkeld via de post, zo meldt de Telegraaf. Dit jaar werd er ruim 2000 kilo drugspost onderschept. Het gaat vooral om wiet dat via pakketdiensten ons land binnenkomt. De meeste pakketten komen uit Amerika en Canada. Een zwaar ongeluk in Gelderland. Daar is gisteravond op de A50 een auto over de kop geslagen. In de auto zaten 5 mensen, onder wie 3 kinderen. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het zo fout kon gaan. Er lijkt niet echt geluisterd te worden naar de Amerikaanse president Trump. Vorige week presenteerde hij een nieuw vredesplan voor de oorlog rond de Gaza-strook. Daarin stond dat terreurgroep Hamas de wapens zou inleveren en Israël zich zou terugtrekken. Maar vannacht is Gaza opnieuw flink aangevallen. Bij meerdere Israëlische luchtaanvallen zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. President Trump heeft nog niet gereageerd. En vanwege de hoge temperaturen vandaag worden er maatregelen genomen. In het hele land geldt weer het nationale hitteplan. Weerplaza legt even uit hoe dat ook weer in elkaar zit.
3: Kwetsbare mensen die moeten dan echt opletten dat ze rekening houden met die hoge temperatuur. Dan moet je denken aan de ouderen, jonge baby's. En dat je vooral eventjes in de schaduw gaat zitten op het warmste moment van de dag. Voldoende water blijven drinken.
2: En doe vooral dingen in de ochtend. Vanwege de hitte wordt het vuilnis vandaag ook eerder opgehaald. Het weer van Weerplaza, ja, het gaat dus behoorlijk warm worden met temperaturen van 30 tot zelfs wel 36 graden. Vanavond mogelijk regen met ook onweer.
1: Oké, koelt het weer een beetje af. Dankjewel, Carné. Joe verkeer door Flitsmeister. A8 Zaandam Amsterdam tussen Westzaan en de brug over de Zaan, een kwartier extra. En de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Uitgeest en Beverwijk, daar plus 30 minuten.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Joe, nou, het zware begin van de nieuwe werkweek. 2 over 8, zometeen het Bee Gees bij Joe. En dit is Bruce Springsteen.

De VJ's en More Than A Woman hoorde je bij Joe. Het is 9 minuten over 8. Goedemorgen, start van de maandag. Een tropische maandag. Temperaturen die kunnen liggen tussen de 30 en maar liefst 36.

0: Show met Edwin Noorlander.
1: 3 augustus op de kalender. Even terugspoelen naar afgelopen weekend. Want dit hele weekend kleurde Amsterdam naar de kleuren van de regenboog. Het was namelijk World Pride in de hoofdstad. En dat zorgde voor een bijzondere gast. Ja, het werd al flink aangekondigd de afgelopen weken. Madonna, zou ze dan echt naar de Pride komen? Nou, later werd duidelijk dat ze niet op een boot ging staan. Maar dat ze wel zou gaan optreden in de AFAS Live. Daarvoor was ze, dat zijn we inmiddels wel gewend van Madonna, een uurtje te laat. Maar de sfeer zat er wel goed in. 1, 2, 3, 4. Ja, en er was nog een verrassing, want ook Kylie Minogue die was ineens van de partij en te vinden op het podium daar van de AFAS in Amsterdam. En verder een mooi begin van het voetbalseizoen voor AZ. Gisteravond hebben zij tegenover PSV gestreden om de Johan Cruijffschaal. AZ wist met een winst van 4-0 PSV te verslaan. Het kwam onder andere omdat PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man speelde. Nadat Joey Veerman met rood van het veld af moest in de eerste paar minuten al. Hij raakte AZ-speler Max Meerdink met de noppen van zijn schoen op zijn oor. Gelukkig ging het na de wedstrijd wel weer goed met hem. Maar zijn gehoor was nog niet helemaal optimaal.
2: Ja, hoe gaat het met je?
3: Wat zei je?
2: Hoe gaat het met je?
3: Ja, mijn oor zit er nog aan. Ja. Gelukkig.
2: Ja.
3: Het was niet lekker. Maar ja, wat ik net zei, mijn oor zit er nog op.
1: Jochem, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij bent de kandidaat voor de 3 noten nu. Wat ga je doen vandaag met dit warme weer?
4: We zijn net aangekomen in Roermonde. We gaan een dagje kunstgras leggen bij een schooltje.
1: Oké, dat wordt best wel heftig, denk ik. Even goed smeren.
4: Ja, zeker. Veel drinken, tussendoor even je rust nemen. Dan moet het goed komen, denk ik.
1: Nou heb ik zelf echt gras. En ik moet eerlijk zeggen, dat is ook niet ideaal. Want ik vind grasmaaien echt verschrikkelijk. En het is maar een klein stukje, dus je gaat daar ook niet een robotmaaier voor kopen, zeg maar. Maar ik zie ook wel mensen met kunstgras. Maar dat verkleurt, naar mijn gevoel, altijd zo snel. Blijft het gras wat jij legt echt groen?
4: Ja, bij ons is het gras sowieso altijd groener. Maar ja... Nee, dat is tegenwoordig zo goed, dat gebeurt niet heel snel meer.
1: Nee, door die heftige zonnestralen verkleurt het allemaal niet, zeg jij.
4: Nee, het is, er zit nogal verschil in, laten we het zo zeggen.
1: Oké, maar jij hebt goede spullen, ja.
4: Ja.
1: Oké, goed zo Jochem. De 3 noten, het fragmentje wat ik liet horen net was deze, kort maar krachtig. Maar ja, het was heel kort. Maar jij hebt het herkend, denk je?
4: Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker.
1: Zeg het maar!
4: Dit is Kingston Town van UB40.
1: En dat is uiteraard hartstikke goed. Jochem, wij gaan jou een Koen en Sander Show pakket opsturen.
4: Ah, superleuk, geweldig.
1: Alsjeblieft en succes daar met het kunstgras. Vergeet je nek niet goed in te smeren, hè?
4: Komt goed, dankjewel.
1: Hoi, hier is UB40 helemaal.

0: UB40 en Kingston Town bij Joe.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Ja, Koen en Sander zijn nog eventjes met zomervakantie, maar je hoeft ze niet helemaal te missen, want af en toe blikken we terug in het rijke archief van de afgelopen maanden Koen en Sander Show. En ik neem je nu even mee terug naar donderdag 16 april. Dat is namelijk de Nationale Secretaressendag. Een dag waarom Koen en Sander onze lieve secretaresse Sascha even in het zonnetje wilden zetten. Maar natuurlijk niet zonder even een grapje met haar uit te halen. En dat ging zo.
2: U spreekt met Sascha.
3: Hallo, u spreekt met meneer Ockenstein. Ja, ik heb met kerst een prijzenpakket gewonnen bij Sander en Koen. En dat heb ik dan vandaag mogen ontvangen.
2: Oké. Okay.
3: Maar dat is beschadigd aangekomen.
2: Oh, jeetje.
3: Ja, daar was ook een sticker bij en daar zit een scheurtje in.
2: Oké.
3: Okay. Ja, u mag erom.
2: Nou, nee, dat begrijp ik. Maar ik kan
3: heel
2: nu gewoon
3: verdrietig.
2: Een nieuwe...
3: En dan heb ik dus Koen, dat is die lange, hè, met die mooie stem.
2: Ja, dat klopt.
3: Kijk, als die andere...
2: Kan ik u een nieuwe sticker opsturen?
3: Ja, heel graag. En dan zou ik...
2: Waar kan ik dat naartoe sturen?
3: Ik woon in een aanleunwoning. Dat is... Avondzon.
2: Avondzon?
3: Zonnegang.
2: Ja.
3: Varenkamp 12. Schuine streep. 19.
2: Ja. 19.
3: Schuine streep. Huis. Ja. Huis. Ik zit beneden zit ik. Boven zitten van Alkenwaarde. Dat is een
2: eens. Oké, en wat is uw naam? Want dan moet ik het natuurlijk wel naar de juiste persoon sturen.
3: U mag Floris Jan zeggen.
2: Floris Jan? Ja. Ik heb het opgeschreven.
3: En die lange, dat is Koen, hè?
2: Die lange, dat is Koen, ja.
3: Want die andere vind ik verschrikkelijk.
2: U vindt Sander verschrikkelijk?
3: Vind ik verschrikkelijk.
2: Oké.
3: Ja.
2: Ik kan u niet terugvinden in het systeem, maar ik ga u wel gewoon een sticker opsturen. Aha, is dat sticker. Goed?
3: Ja, dankjewel.
2: Alsjeblieft, schat.
0: Hi, Sascha!
2: Hallo, lieverd!
0: Wanneer had jij door dat dit Sander wel eens zou kunnen zijn? Of had je niks in de gaten?
2: Eigenlijk toen hij begon over een sticker, maar dat hij het pakket wel had ontvangen, maar dat de sticker, dat daar een scheur in zat, en dat de koffiebonen, dat allemaal goed was, toen dacht ik, er gaat iets niet goed hier.
3: Nee. Sas, wij wensen jou een hele fijne secretaressendag.
2: Dankjewel, lieverd.
0: We hebben een bosje bloemen voor je, die komen straks persoonlijk brengen. We wensen je een heerlijke dag en we zullen je weer niet lastig vallen.
2: Nou, hartstikke lief. Dankjewel.
0: Dag, dag.
2: Doeg.
1: Start je dag met een lach. De Koen en Sander Show bij Joe.

0: het nieuws zometeen van 8:30. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen. Ja, tientallen kabouters hebben een zwaar weekend achter de rug.
0: Details daarover zometeen. En de hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe komen. Onder andere van Fleetwood Mac en ook van Queen.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hé, hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: op Doneer.
1: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus, final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De Joe Singalong. Wie is jouw singalong superster en kan barstend goed zingen? Geef je favoriete artiest nu door en maak kans op het Autotaalglas Supersterpakket. Met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
4: Op weg naar die klus scheurt de vooruit. Wat nu?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Halfwege het weer van Weerplaza. Tropische dag vandaag. In het noorden 30 graden. In het zuiden zelfs 36. Vanavond kan er wel regen vallen. Mogelijk met onweer. Langs de file voor nu op de Nederlandse wegen. Die staat op de A8 Zaandam-Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandijk-West. 2 kilometer 17 minuten. En dan het laatste nieuws van nu.nl. Carné van der Brink.
6: Goedemorgen. Er worden steeds vaker brieven en pakketjes met drugs erin naar ons land verstuurd. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat vaak om wiet. De meeste pakketten komen uit Amerika en Canada. En ze zijn geadresseerd aan niet bestaande adressen, vooral in Brabant. De douane en PostNL zeggen beter samen te werken om de drugs te onderscheppen. Nog een hoop vragen na de bekladding op de Dam in Amsterdam. Twee mannen werden gisteren op hete daad betrapt toen ze het oorlogsmonument onderspoten met graffiti en volschreven met lippenstift. Een van hen zit nog altijd vast, de ander is vrijgelaten, maar blijft een verdachte. Waarom de mannen dit deden is nog niet duidelijk, maar omstanders reageren woedend, zo hoort de NOS.
7: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
6: Het monument werd al snel weer schoongemaakt.
5: En hoeveel is die gemeente wel niet kwijt per jaar, joh? Want dat ding wordt elke week beklad, voor mijn gevoel.
6: Klopt, ja, het wordt wel vaker. We weten niet of het aan elkaar gelinkt kan worden, maar ja, ze hebben het erop gemunt, inderdaad.
5: Het is elke keer daar, ja. Elke keer weer nieuw lekkie verf over.
6: Dan naar Alphen aan de Rijn. Daar zijn in een kabouterbos tientallen kabouters gesloopt. In het hart van Nederland. 60 kabouters en ook huisjes zijn kapot gemaakt. Werd duidelijk nadat meerdere kleine kinderen huilend uit het bos kwamen. Wie erachter zit, is niet bekend.
5: Ik vind het altijd zo erg als ik dit soort dingen hoor, inderdaad. Waarom moet je dit nou weer slopen?
6: Ik weet ook niet. Dan heb je een heel slecht weekend. Dan zit je er niet lekker in.
5: Ja, ze missen een jeugdhonk waarschijnlijk. Hè? Dan moeten ze iets vervelends gaan doen.
6: Of gewoon iemand die in het leven misschien net een baan heeft verloren. Die kabouters moeten dat maar
5: ontgelden,
6: oplossen. Ja, ontgelden.
5: Ja, sneu.
6: En festivals, ja, die halen steeds meer uit de kast om bezoekers te trekken. In Overijssel werd daarom dit weekend een kruipwedstrijd voor baby's gehouden. Ja, met ook grote prijzen. Dus nemen de ouders het heel serieus. Ze hebben zich er goed op voorbereid, vertellen ze bij RTV Oost.
8: We hebben heel veel geoefend. Eigenlijk hadden we nog een leeg flesje bier mee moeten hebben, maar die zijn we helaas vergeten. Dat gaat hartstikke goed. Ik hoop dat ze gaat wennen. Dan hoeven wij geen tickets te kopen. Investeren in de toekomst.
6: Ja, helaas voor deze vader ging de winst naar een andere baby. Nou, wat heeft ze gewonnen? 100 munten voor de bar en een kaartje voor het festival. Ze moet nog wel even wachten tot ze 18 is, voordat ze haar prijs kan innen.
5: Ja, en dan maar hopen dat het festival nog bestaat tegen die tijd.
6: Dat hoop ik ook.
5: Oké, dankjewel, Carné. Doei.

rondom de slimme brillen die je tegenwoordig hebt. Daar zit een camera in namelijk. En ja, niet iedereen heeft dan door dat er gefilmd wordt. Zo is er pas nog iemand opgepakt op een festival die daarmee liet te filmen op de toiletten. Nou, zo meteen even bellen met Wouter Kok. Hij is techjournalist bij Bright en weet er alles van. Dat hoor je zo naar Fleetwood Mac.

0: Lekker zomers liedje aan het begin van deze tropische maandag. Je hoorde Aswad en Don't Turn Around.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: Je hebt hem vast wel eens voorbij zien komen. De bril met camera waarmee je kan filmen. Daar is veel om te doen, want je kan er ook stiekem mee filmen. Zo was er een tijdje terug al een beveiliger bij een festival in Rotterdam die een man betrapte met de bril bij de toiletten. Maar is de bril nu een gigantische inbreuk op onze privacy? Of is het eigenlijk een verademing als je nu leuke vakantiefilmpjes wilt maken? Nou, iemand die daar alles van weet is Wolter Kok. Hij is techjournalist bij Bright. Wolter, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Heb jij zelf ook zo'n bril?
3: Ik heb hem nu zelfs op. Ik bel ermee.
0: Je belt er nu mee? Oké, okay, want er zijn best wel veel verschillende op de markt. Welke heb jij?
3: Ik heb nog de eerste generatie Meta Glasses van Ray-Ban. Die heb ik toen nog een soort van illegaal moeten halen in België, want die waren toen niet beschikbaar in Nederland. En daar bel ik nog steeds mee.
0: Ja, oké. Okay, dus je belt ermee en gebruik je hem dan ook vaak om te filmen?
3: Eigenlijk niet. Nee. Het is eigenlijk een soort van podcastbril voor mij, voor als ik onderweg ben of als ik op de fiets zit. Of als ik aan het wandelen ben. Ik gebruik het daar heel zelden voor een foto.
0: Ja, want ik heb nog nooit zo'n slimme bril opgehad eigenlijk. Maar er zit een soort speakertje in.
3: Ja, klopt. Er zitten daar twee speakers in en ook microfoons in. Dus hij stuurt eigenlijk het geluid rechtstreeks je oor in. Je hebt natuurlijk de bril, die zit natuurlijk op je oren en de speakers zitten daar net naast. Dus op deze manier kan ik dus en muziek luisteren. En ook niet per se dat mensen om me heen er heel veel last van hebben. Je kan het wel heel zachtjes horen, maar het is wel, ja, je hoort het bijna niet.
0: Oké. Nou goed, we gaan het nu even over dat filmen hebben. Want daar is wel wat gedoe over. Er is er wel een lampje of zo wat gaat branden. Wat registreert zeg maar dat er gefilmd wordt ook voor anderen?
3: Ja, bijna elke slimme brillen die er zijn. Je hebt een bepaald videolampje of fotolampje. Dus wanneer je een video start, dan gaat er een lampje knipperen. En wanneer je een foto maakt, gaat er eigenlijk zo'n flits knippertje op je bril af. Maar daar is natuurlijk heel veel over te doen. Want er zijn ook manieren om zo'n lampje te kunnen blokkeren, om uit te schakelen. En Meta die had dus in hun eerste twee generaties kon je hem een soort van eruit boren. Via een soort van hack kon je hem dus heel secuur eruit halen dat het lampje niet meer werkte. Dus echt vernietigen. Maar daar heeft Meta nu gelukkig een update voor gegeven. Dus eigenlijk zijn al die toestellen die dus op die manier zijn gesloopt, zijn nu uitgeschakeld. Maar ja, dat is natuurlijk één van de zoveel mogelijkheden om zo'n lampje te kunnen omzeilen.
0: Nou, is het ding dat die slimme brillen met die camera's ook voor niet echt leuke dingen worden gebruikt door mensen. Wat zie jij wel eens gebeuren?
3: Ja, ik zie het gewoon heel vaak ook wel op festivals, dat mensen gewoon net iets te dichtbij gaan staan. En ja, je ziet ineens een flits voorbij komen van die bril zelf dan. Dus je denkt van, ken je deze persoon wel en kan je zomaar een foto maken hiervan? Ja, daarentegen ook, de viezerikken die hadden natuurlijk vroeger ook al van dat soort spionnencameraatjes in een knoopje. Dus vroeger kon je natuurlijk ook al op die manier zo'n stiekem filmpjes maken van mensen. Alleen nu kan je het natuurlijk wel gewoon veel breder maken voor een veel groter publiek die ook een keer stiekem een foto kunnen maken.
0: En vind jij dat er dan andere regelgeving moet komen voor het gebruik van die brillen, wat wel en wat niet mag?
3: Ja, ik vind het een beetje lastig, want er zijn natuurlijk ook genoeg andere mogelijkheden waarmee je ook vieze dingen kan doen. En ja, de bril is nu gewoon een beetje een soort van target geworden, een soort van doelwit van, oh nee, de Meta-bril is slecht. Ik werk niet bij Meta, dat even gezegd hebben hoor. Maar ik vind het zonde dat dit product, want toch een slimme bril is toch een beetje James Bond in mijn hoofd. Van, oh vet, ik heb nu een soort van gadget hier. Ik vind het jammer dat de bril zo negatief in het daglicht komt staan.
0: En waarom zou ik er eentje moeten kopen?
3: Ja, luister jij veel podcasts? Luister jij veel muziek? Ik denk het wel.
0: Ja, maar wel vooral in de auto eigenlijk.
3: Wat voor mij ook heel leuk is op vakantie. Als ik bij mijn vriend op vakantie ben, dan kan ik toch heel makkelijk even een foto maken door op mijn bril te klikken. Het is toch een beetje wat meer dat je een echt in het moment foto hebt. Want als ik mijn telefoon pak, dan pak ik toch mijn telefoon op. Dan ga ik weer poseren. Dan ga ik weer even een goed kader zoeken. En als ik mijn bril op heb en ik maak daar een foto mee, is het eigenlijk gewoon heel puur. Dus dat vind ik ook wel. Dat haalt een beetje die gemaaktheid ook weg in je vakantiefoto's.
0: Hey, en voor de mensen zonder bril, ik draag bijvoorbeeld lenzen. Komt er binnenkort ook een slimme lens die dit soort dingen kan, denk je, Wolter?
3: Ja, daar wordt al zoveel over gespeculeerd. Zijn op genoeg techbeurs zien we al wel een aantal voorbeelden hiervan. Maar de batterijen zijn nog iets te groot om het op een lens te kunnen krijgen. Dus dat gaat nog iets langer duren, denk ik.
0: Maar het komt er wel, denk jij. We gaan dit nog meemaken.
3: Het gaat absoluut komen. Echt? Dat weten we 100% zeker. Ik kijk er naar uit in ieder geval.
0: Ja, dat dacht ik al inderdaad. Nou, thanks voor je toelichting, Wolter. Techjournalist bij Bright. Daar lezen we er nog veel meer over. En een mooie maandag verder.
3: Doe hetzelfde.

0: Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart hoorde je bij Joe. Over een paar minuten begint hij weer, de Joe Singalong. Een uur lang de beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Ik zie onder andere Kiss zometeen staan met I Was Made For Loving You. Ook Sandra Kim komt er aan, een beetje songfestival. J'aime la vie voor België, deze hoort mee. Hoor je allemaal zometeen. En
1: de drie noten.
0: Ik ga het prille begin weer laten horen van het liedje dat daarna komt. Het derde liedje zometeen in de Joe Singalong. En aan jou om hem te raden. Doe je dat goed, dan maak je kans op een prachtig Groen en Sander Show prijzenpakket. En we doen er ook nog een kussen naar keuze bij. Dus kun je weer lekker slapen. Als je dat wilt winnen, luister goed, oren wagenwijd open. Dit liedje zoek ik. Ja, begin met een laser, ja. Een laser. En hoe gaat hij dan verder? Ik hoop dat jij hem al herkent op basis van deze laser. Als je dat doet, meld je dan eventjes in de app van Joe dus. En maak kans op dat kussen en het Koen en Sander prijzenpakket. Carnet is niet jouw spelletje, hè? Drie noten vanochtend.
2: Nee, ik ben een gamer. Ik zou alleen maar aan spelletjes kunnen denken. Een nummer?
0: Nee, het is een liedje. Het is een liedje. Nou, als je het wel weet, stuur een berichtje in de app van Joe. Wat zit er zo in het nieuws?
2: Ja, een ziekenhuis in Rotterdam gaat baby's testen.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, of jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accupoor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Dit is jou. Het is 8:55. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Te vroeg geboren baby's krijgen een DNA-test. Daar gaan ze in het Erasmus MC in Rotterdam mee beginnen, meldt de Volkskrant. Sommige baby's kunnen namelijk doof worden door medicijnen die bij vroeggeboorte vaak worden gebruikt. Het komt door een genetische afwijking. En met zo'n DNA-test kunnen artsen direct zien of ze het medicijn beter wel of niet kunnen gebruiken. Welke straf krijgt Corné H.? Dat horen we vanmiddag van de rechter in Den Bosch. Corné H. wordt ervan verdacht personeel te hebben gegijzeld in de gevangenis van Vught. Daar zat hij nadat hij eerder al mensen gijzelde in een café in Ede. Inmiddels zit H. in een TBS-kliniek. Het Openbaar Ministerie heeft 1 jaar voorwaardelijke celstraf tegen hem geëist. Blijf weg van huizen en andere gebouwen. Die oproep doen hulporganisaties nu in Egypte. Daar is vannacht een zware aardbeving geweest in het noordoosten van het land. De schok werd tot zelfs in de hoofdstad gevoeld. Of er gewonden zijn of schade is nog niet duidelijk. En dit soort zware bevingen komen zelden voor in Egypte. En let deze week extra goed op je snelheid. Je kan op een stuk meer plekken worden geflitst. Vandaag begint in heel Europa weer een flitsmarathon. Wordt vooral gecontroleerd op plekken waar vaak ongelukken zijn. En de flitsmarathon duurt de hele week. Het weer van Weerplaza, een heet dag met in het noorden 30 graden. In het zuiden zelfs 36. Vanavond kan nog wat regen vallen met ook mogelijk onweer.
7: Oké, dankjewel. Joe, verkeer door Flitsmeister. Niet zoveel aan de hand eigenlijk, want de langste file voor nu is 6 minuutjes. En die is te vinden op de A22. Beverwijk, Velzen, bij de Velsertunnel, 6 minuten. En ik ben op zoek naar het liedje dat zo begint. Die hoor je zo meteen namelijk helemaal tijdens de Joe Singalong. Maar welk liedje is dit? Je kunt er mooie prijzen mee winnen. Dus app vooral eventjes in de Joe-app. Herken jij dit liedje aan de laser?
9: Zingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
7: Ja, stip 9 uur. Daar gaan we dan. Schraap je keel en zing mee. De Joe Singalong met Kiss zometeen naar Sandra Kim. Dit is Shamela Vietje.

0: is aan het begin van de Joe Singalong. You're the I Was Made for Loving You. Als finale van de Koen en Sander Show elke werkdag tussen 9 en 10. Alleen maar meezingers uit de 70s, 80s en 90s. En Jill is er ook bij, 27 uit Saasveld. Jill, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, aan de bak moet jij vandaag weer. Jij bent accountmanager in de tuinmeubelbranche.
1: Klopt, inderdaad. Okay. Ja.
0: Maar wat betekent dat?
1: Ja, ik verkoop tuinmeubelen.
0: Ja, maar sta je dan in een winkel of ben je die meer aan de horeca en zo aan het verkopen?
1: Nee, ik ben eigenlijk voornamelijk veel onderweg en bij onze vaste klanten langs. En daarbij bijvoorbeeld bij tuinmeubelen gericht aan intratuinen, noem maar op.
0: Dus zo op die manier. Ja. En wat zijn de trends in tuinmeubelland?
1: Wat zijn de trends? Nou, je merkt nu wel echt de mooie beige, zandkleuren, organische vormen. Ik denk dat dat wel hot is.
0: En wat is er echt uit? Wat wil niemand meer in zijn tuin hebben eigenlijk?
1: Niemand meer wil. Ik denk een beetje het gevlochten, het wikke, dat grijze, denk ik. Die vierkante, hoekvormige set, zeg maar. Ik denk dat wel een beetje uit is nu.
0: Daar heeft niemand meer zin in. Oké, kijk eens aan. En het is een lekker seizoen natuurlijk voor jullie, tenminste. Ik denk dat dit een betere tijd is dan de winter.
1: Nou, absoluut. Zeker.
0: Alhoewel, het is eigenlijk slimmer voor ons consument om in de winter te gaan shoppen op dit gebied. Want dan is alles in de aanbieding.
1: Ja, maar als je echt de trend wil volgen, dan moet je natuurlijk van het zomer doen. Hè?
0: Maar schat jij mij zo in, Jill, als een trendvolger?
1: Een beetje.
0: Okay. Hey, de drie noten zijn we aan het spelen. Het is eigenlijk een soort laser die je hebt gehoord in plaats van drie noten. Maar jij denkt hem op basis daarvan herkend te hebben. Ja. Maar dat is het geluidje wat je net hoorde. En hoe gaat dat verder? Welk liedje zong jij toen mee?
1: Eiffel 56 met Blue.
0: Eiffel 65 en Blue Dabadi, hartstikke goed. Gefeliciteerd.
1: Dat is hem.
0: Je wint een Koen en Sander Show pakket. Ja. En we doen er ook een kussen naar keuze bij van Beter Bed.
1: Ga, super.
0: Komt allemaal ZSM je kant op. En succes vandaag weer.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Merci, het is de Joe Singalong met nu helemaal Blue Dabadi. Ja.

Rockwell en een beetje Michael Jackson erbij. Hè? Somebody's Watching Me. Dit is de Joe Singalong met Ricky Martin zometeen. Live en La Vida Loca. Eerst even een klein quizje tussendoor. Want hoe goed is jouw Duits? Herken je dit liedje gelijk? Ja, dat is natuurlijk deze van Boudewijn de Groot. Ja, heeft deze ook ooit in het Duits opgenomen? Maar hier in Nederland was hij wel een tikje succesvoller. Dit is Jimmy en de Joe Singalong.

0: Een warme dag. Lokaal kan het 36 graden worden in Nederland. Dus deze was wel even toepasselijk. Misschien heb jij ook wel een liedje in je hoofd zitten. Kan een zomersliedje zijn of iets totaal anders. Als het maar een meezinger is, dat is belangrijk voor de Joe Singalong. Vraag hem eventjes aan om jouw maandag goed te beginnen. Kan je favoriete liedje zometeen op de radio komen. App hem deze kant op. Titel en artiest in de Joe-app. Dus titel en artiest in de Joe-app. En misschien hoor je hem zometeen. En maak je ook nog kans op een leuk prijspakket. Onder andere een JBL-box. Die zit erin. Kun je zometeen winnen. Dus kom maar door met je verzoekje. En wat zit er zometeen in het nieuws van 9:30, Carné?
1: Ja, gaan we weer een oude bekende krijgen als bondscoach van Oranje.
2: Die gaat juichen langs de lijn.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterrenslot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
14: Oh my god.
13: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
0: Bijna 9:30, het weer van Weerplaza. Het gaat behoorlijk warm worden. Temperaturen tussen de 30 en de 36. Vanavond wel wat buien mogelijk met ook onweer. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Nou, daar kunnen we heel kort over zijn. Helemaal niks aan het handje. Dit is Joe. Goeie reis, we gaan zo verder met de Joe Singalong. Eerst het nieuws, Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam begint vandaag met een bijzondere test. Bij te vroeg geboren baby's wordt een DNA-test afgenomen om te voorkomen dat ze doof worden door een veelgebruikt antibioticum. Dat meldt de Volkskrant. Sommige baby's hebben een genetische afwijking, waardoor ze gehoorschade oplopen door het middel. En met de snelle test zien artsen direct of ze beter voor iets anders kunnen kiezen. Er zijn nog altijd veel vragen na de explosie op een zeilboot bij Urk. Die ontploffing was gisteren op het IJsselmeer. Maar hoe die kon ontstaan is nog onbekend. De boot vloog na de explosie in brand en is gezonken. En twee mensen zijn gewond geraakt. In het hele land worden weer maatregelen genomen vanwege de hitte. Het hitteplan geldt weer onder meer bedoeld om een beetje op ouderen en kwetsbaren te letten. Op veel plekken wordt het vandaag dik boven de 30 graden. En deze mensen lagen vanmorgen al vroeg in het zwembad om verkoeling te zoeken, zo hoort Hart van Nederland.
9: Dat is de beste start van de dag die je kunt bedenken.
20: En ik ga niet als het later is, want het is veel te druk.
9: Heerlijk water, mooi uitzicht. Geniet ervan.
1: Ja, vanwege de hoge temperaturen wordt op veel plekken vandaag ook het vuilnis eerder opgehaald. In voetbal, ja, gaan we dit soort uitspraken dan toch weer krijgen?
21: Ja, het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media. Het is toch wat, hè, dat ik hier weer zit.
1: Louis van Gaal, hij zou ervoor openstaan om met de KNVB in gesprek te gaan. Dat meldt de Telegraaf om de nieuwe bondscoach te worden. Oranje is nog altijd op zoek naar een nieuwe coach nadat Ronald Koeman vertrok. Een van de namen die werd genoemd was die van Arne Slot. Die leed al weten geen interesse nu te hebben. En Van Gaal dus mogelijk wel. Hij is inmiddels 74 en was al 3 keer eerder bondscoach van Oranje.
0: Alright, dankjewel Carné. Dan is het tijd geworden voor jouw verzoekje misschien wel in de Joe Singalong. Ik heb wat binnengekregen van Lucas uit Horen.
22: Hey Edwin, nou ik zou heel graag AHA Take On Me willen horen. Dat is echt zo'n lekker liedje om je maandag mee te beginnen.
0: Dat snap ik heel goed. Lucas, thanks voor je verzoekje. Als dank krijg jij het Auto Taalglas Superster pakket, inclusief een JBL-box.
23: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: Ja, en voor Lucas gaan we dus AHA even draaien. Take On Me, wat komt er nog meer aan? Nou, onder andere Madness zometeen en ook Cut and I Joe van Rednecks voor je.

Joe. Zo, nou, de Lioness-vereniging kan weer inpakken. Cut and I Joe, you're the rednecks bij Joe in de sing-along. Leuk berichtje net van Bert in de app. Die stuurt, hey Edwin, ik zit samen met mijn gezin in Frankrijk aan de kust te genieten van Joe en een heerlijk Frans ontbijtje. En we gaan vanmiddag allemaal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog bekijken. Erg indrukwekkend. Nou, een beetje cultuur snuiven dus. Bert, veel plezier daarmee vanmiddag en met je vakantie uiteraard. Het is de Joe sing-along, de beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s met zometeen Madness. Baggy Trousers komt eraan. Eerst December 63, oh what a night. Hier zijn de Four Seasons.

Helemaal hip, hè? Baggy Trousers. Met de Sordie, weet je wel, in de singalong. Even oppassen deze week als je vaak in de auto zit. De flitsmarathon is namelijk begonnen. Ja, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa wordt er extra gecontroleerd op snelheid. Dus wees op je hoede, hè? Je bent gewaarschuwd bij deze. Ook voor Gordon, want die komt er zo.

0: Laatste in de Joe's sing-along voor deze maandagmorgen. De Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy. Nou, guess who's back van vakantie? Timur! Hey, en dat betekent dat papa Appelsap ook weer terug is zometeen.
1: Zeker, Evan, zeker.
0: Nou, heel veel plezier zometeen met Timur. Onder andere deze hoor je van George Michael. Yes, I gotta have faith. I gotta have faith. De Joe's sing-along wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Ruisschade opgelost.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: bij Bol.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Dit is jou. Goedemorgen. Het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Doorwerken na je pensioen wordt steeds normaler. Bedrijven houden door een gebrek aan personeel graag vast aan ervaren krachten. En 60-plussers willen zelf ook steeds vaker blijven werken. Om dat mogelijk te maken worden er in cao's vaker afspraken over gemaakt. Dat schrijft het AD. Wel goed om te weten, als je na je pensioen blijft werken krijg je minder lang doorbetaald als je ziek bent. En je kan ook makkelijker ontslagen worden. De douane en PostNL gaan meer doen om drugs te onderscheppen. Er worden namelijk steeds vaker brieven en pakketjes met verdovende middelen naar ons land gestuurd, meldt de Telegraaf. Het gaat voornamelijk om wiet en de meeste post is afkomstig uit Amerika en Canada en wordt gestuurd naar niet bestaande adressen, met name in Brabant. Niet alleen in Europa hebben we last van bosbranden, maar ook in Amerika, in de staat Washington, zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor een natuurbrand. Zeker 600 gebouwen zijn al verwoest en de situatie is zo ernstig dat de noodtoestand is uitgeroepen. Meerdere branden zijn nog altijd niet onder controle, maar de brandweer hoopt snel meer grip te krijgen. Ja, en in Duitsland heeft een Nederlander een enorme boete gekregen. De man probeerde een Aston Martin te importeren. Ja, bekend natuurlijk als de auto van de geheimagent James Bond. De Nederlander was alleen vooraf vergeten het te melden. Zorgde voor problemen aan de Duitse grens, want daar wordt het gezien als een vorm van belastingontduiken. De man moest ruim 19.000 euro aftikken voordat hij door mocht rijden. Nog het weer van Weerplaza. Het is een hete dag met zo'n 30 tot zelfs wel 36 graden. En vanavond mogelijk maar buien.
7: Dankjewel, René. Even kijken. Geen files. No files. Maar de file Amerika. Daarmee is het 2 minuten over 10.
9: Dit is Joe met Timo Perling.
7: En de muziek maandag is begonnen. De Aston Martin van de popmuziek komt eraan. Hier is George Michael met Fake.

1979. Tenminste, dat dacht ik gisteren toen ik Hitster speelde en ik dit liedje kreeg. Was niet goed. Wat denk je, vroeger of later dan 79? Vroeger! 1977, Boney M met Sunny! Op naar de 30 graden vandaag. Op deze muziek maandag 2 augustus vandaag. De dag gaat door met een blaadje van de Joe Scheurkalender. Daar gaat hij. Hoppakee. En vandaag op de Scheurkalender staat het volgende. Het is elke dag een dag om te vissen. Maar niet elke dag is een dag om te vangen. Mooi. Weer zo'n hoopvolle... Een hoopvolle Scheurkalender. Daar hou ik van, ja. Vandaag vangen we sowieso Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Je hoort hem direct naar Roxanne. Dit is Fading Like a Flower.

0: Get Into My Car. Zometeen wil ik het kort hebben over een huishoudelijke technische innovatie. Waar ik vandaag achter kwam, waarvan ik dacht: waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht? Zometeen, na dit liedje van Bob Marley. Let's get together and
1: feel alright. De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
4: Welkom bij de Verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Dit is Joe met Timo Perlin.
3: 10:30, er begint bij Dordrecht een file te ontstaan richting het zuiden op de A16. Oorzaak is niet helemaal bekend. Joe.

Zometeen Leave a Light On For Me, over een paar seconden. Leave a Light On For Me. En nu we het toch over techniek hebben. Soms zijn er van die huishoudelijke technische innovaties waarvan je denkt dat daarna nog nooit eerder iemand aan gedacht heeft. Nieuwe wasmachine in China, kwam ik vanmorgen achter. Dat is helemaal een hip ding daar. Dat ziet eruit als een soort Mickey Mouse, die wasmachine. Dan heb je een hele grote wastrommel aan de voorkant. En boven die grote wastrommel, links en rechts, als een soort oortjes, twee kleine wastrommeltjes. Voor je kleine wasjes. Voor je onderbroeken, voor je sokken of snel even je sportkleding. Fantastisch!

0: foutje gemaakt, Jules, zeg het maar.
1: Hey, Timo, je zei op naar de 30. Maar we zijn die 30 al gepasseerd, hè? Het is al 31.
0: Oelala, is het zo warm al?
1: Nou, wij zijn spiek zelfs al 32, zegt hij.
0: 32 graden in Limburg. Hitteplan in Nederland is van kracht. En als we dan even kijken naar de Calippo-index vandaag. De laatste cijfers van de Calippo-index. Een doos van 5 stuks bij de Jumbo en de Appie tikken af op €4,49. Maar als je dan denkt, dit wil ik goedkoper, dan ga je naar de Dirk. De Calippo-index staat daar. Exact dezelfde doos voor €4,09. 40 cent winst. Direct in de pocket. Bam. Bijna een halve Calippo gratis. Waar je ook bent. Joe en Tracy Chapman is erbij.

0: En working my way richting het nieuws van 11 uur met Carné zometeen.
1: Ja, het zijn dure maanden voor tientallen mensen. En ik heb straks de tip voor alle wijnliefhebbers.
0: Wijnliefhebbers opgelet zometeen. En dit liedje komt eraan na 11 uur.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vier Pride in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe! Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Hey, goedemorgen, de tijd is 11 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
4: Goedemorgen. De huisarts komt veel minder vaak thuis langs. In 15 jaar tijd is het aantal huisbezoeken namelijk gehalveerd. Waarom, vertelt de Landelijke Huisartsenvereniging bij de NOS.
5: Er komt gewoon heel veel op de huisarts af. Dus de zorgvraag neemt toe. En als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien.
4: Omdat ze thuis vaak sneller zien of het goed gaat met iemand. Ook komt er nu meer druk op de schouders van mantelzorgers. Bedrijven houden graag vast aan ervaren krachten. Doorwerken naar je pensioen wordt dan ook steeds normaler. 60-plussers willen zelf ook vaker aan het werk blijven. En in cao's worden daar volgens het AD steeds meer afspraken over gemaakt. Wel goed om te weten, wie doorwerkt na zijn pensioen krijgt bij ziekte minder lang doorbetaald en is sneller te ontslaan. De politie in Brabant heeft gisteren tientallen boetes uitgedeeld aan automobilisten. Die negeerden massaal de Rode Kruis op de snelweg. Op de A16 in de buurt van Breda waren twee rijstroken tijdelijk afgesloten, omdat er een bermbrand geblust moest worden. Er trokken mensen dus er weinig van aan. In totaal werden er meer dan 60 bekeuringen uitgedeeld. En wie altijd al wijnboer heeft willen worden, moet niet naar Frankrijk of Italië, maar naar Limburg. Daar komt op initiatief van de provincie een opleiding voor mensen die in de wijngaard willen werken. En wie meedoet, leert in alles in een paar weken tijd alles over hoe je moet snoeien, betere druiven krijgt en hoe je daar wijn van maakt. Ja, een vooropleiding is niet nodig en na afloop krijg je een certificaat. En met de opleiding hoopt Limburg zichzelf nog meer op de kaart te zetten als wijnprovincie. En ik zei weken, ik bedoel een paar dagen tijd. Ja, dat is een hele snelle spoedcursus.

0: om te zeggen. We staan op de A6 van Joure richting Flevoland voor Lemmer. Ben je een paar minuten langer onderweg?
1: Dit is Joe met Timo Perlin.
0: En zometeen het raketje en het Festini-perenijsje in één van de popmuziek. Olivia Newton-John.

0: Elton John uit The Lion King. En dat is deze hele zomer mijn favoriete middagvrouw. Elke einde van de middag op deze zender. Jorien Renkema! Kwam hier, hè, bij Joe!
1: Hey, Timur! Ja, dat klopt. Ik ben er vanmiddag om 4 uur weer.
2: Dus tot dan!

Joe, als je hip wil zijn deze zomer, dan trek je een t-shirt aan van de zangeres Blondie. Die zijn niet meer aan te slepen door de nieuwe film Supergirl, die nu in de bioscoop draait. En als Supergirl haar Supergirl-outfit niet aan heeft, haar normale outfit, dan draagt ze een lange bruine regenjas met Miu Miu laarzen eronder. En een t-shirt van Blondie. Bijna uitverkocht dat t-shirt. Dus probeer snel te wezen. En als je het niet lukt, dan heb ik gewoon zo meteen een muziek.

0: straks is het weer een nieuwe editie van de verkeerd verstaande songteksten. In Papappelsap, terug van vakantie. Eerste aflevering van het seizoen. En zo zijn we het seizoen uitgegaan vorige maand. Met deze Joe-luisteraar die haar neef Jochem hoort in Supertramp.
1: Nou, aan het einde blijven ze roepen om Jochem. En roepen ze dus steeds, hey Jochem, hey Jochem.

0: voor 12.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Yeah! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit.

0: Happy Earth, Happy You.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Dit is Joe met Timo Perlin.
12: 11:30. Er is een kleine file door werk op de A6 van Joure naar Emmeloord. De rechterrijbaan is afgesloten, maar hey...

0: Supertramp zometeen.
1: We hebben het allemaal wel eens bij onze ouders gedacht vroeger. Een beetje compassie, een beetje begrip zou fijner zijn dan deze boosheid. Deze preek die ik nou van je krijg. En eerlijk gezegd, ik heb het als ouder ook wel eens verkeerd gedaan. Het is onze Pride Girl die daar nu dit liedje over zingt. Bij de beste 70s en 80s en 90s van Joe. Dit is Madonna. Papa, don't preach. Geniet ervan.

0: Elke maandag tot en met donderdag, standaard om 11:45. De rubriek met een verkeerd verstaande songtekst. Dit is Papa Appelsap. En we gaan weer. We gaan naar Zwollywood. 20 jaar jong. Hier is Sterre. Sterre de Jong.
1: Hallo.
0: Hallo Sterre. Welkom.
1: Hi.
0: Nou, ja, je mag hem weer aftrappen. Zeg maar, in welk liedje heb jij een hele rare zin gehoord?
1: Daar zijn mijn fans van Miss Daarmee.
0: Ik heb hier nog nooit van gehoord. Wie is Mus Daarmee?
1: Ja, ze is net bij de 3FM Talentbox geweest.
0: Ja.
1: En ze is een opkomend artiest.
0: En heb jij nu al, ga je haar carrière kapot maken? Door er een mama appelsap in te horen.
1: Dat is niet mijn bedoeling, maar ik kan het gewoon niet horen.
0: Wat erg voor Mus. Oké, dit is het liedje, hè? Even luisteren.

0: is wel heel mooi. Waar gaat het liedje over eigenlijk, Sterre?
1: Ja, het gaat over een break-up. Mm-hmm. Maar je kan hem ook anders opvatten. Dat heeft ze zelf ook op de TikTok gezet.
0: Want?
1: Ja, het gaat ook een beetje over jezelf terugvinden.
0: Oké, okay, dan scroll ik naar het eind van het nummer. En wat hoor jij dan voor gekke tekst?
1: Ja, dan gaat het denk ik over het Engels, voor mijn gevoel.
0: Hey.
1: Dan is het denk ik vagina, vagina, vagina.
0: Sorry, wat zingt ze ineens nu?
1: Ja.
0: Ik herhaal vagina, vagina, vagina.
1: Ja, en dat gaat dan door.
2: Dat is nogal een harde las met jezelf terugvinden.
1: Ja, maar ik kan hem niet horen.
0: En hoe klinkt het dan?
1: Vagina, vagina, vagina.

0: Alleen maar het nieuws om 12 uur zo meteen.
1: Ja, met daarin de bekende en succesvolle wielrenner Pogacar gaat meedoen aan de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen.
0: Spanning allemaal.
1: Spanning, hè?
0: We gaan daarna naar de ethisch lunch. En dat doen we met deze. Want to break
1: free. Godverdikke, tot zo.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
15: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
19: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Dit is jouw. Het is 12 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Alain. Goedemiddag. Het neemt toe. Het risico op natuurbranden in ons land is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een nieuwe analyse waar RTL Nieuws over schrijft. Er zijn nu gemiddeld 32 dagen per jaar waarop het risico op een natuurbrand hoog is. Dat zijn warme en droge dagen waarop het bijvoorbeeld ook flink waait. Huisartsen komen veel minder vaak thuis langs dan vroeger. In 15 jaar tijd is het aantal huisbezoeken gehalveerd. Dat komt onder andere doordat huisartsen het drukker hebben gekregen. Toch zijn die thuisbezoeken wel belangrijk, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
21: Soms lukt het mensen echt niet te komen. En soms, als je denkt, goh, wat is er aan de hand dat je iemand in de thuissituatie ziet. Mensen zijn ook misschien wat meer op hun gemak als ze in hun thuissituatie zien.
20: Ja, was te horen bij de NOS. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de migrantencrisis in Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen zijn verdronken. Vorige week bestormden zo'n 50.000 Marokkaanse migranten het Spaanse gebied in Afrika. Het overgrote deel zou weer zijn teruggekeerd naar Marokko. En sport, wielrenner Tadej Pogacar heeft na zijn overwinning in de Tour de France de knoop doorgehakt. Hij doet ook mee aan de Vuelta in Spanje. Het bleef de lange tijd stil, de afgelopen tijd stil, terwijl er wel volop geruchten waren over zijn deelname. De Vuelta is de enige grote ronde die Pogacar nog niet heeft gewonnen. Die wedstrijd begint over 3 weken. Het weer van Weerplaza, volop zomer vandaag met veel zon en 30 tot lokaal 36 graden.
3: Dankjewel. Je zegt het met een glimlach.
20: Ja, dat is toch lekker, hè?
3: We gaan kijken naar de A15 bij de Noordtunnel. Daar is wat aan de hand. Er staan flinke files aan beide kanten van de Noordtunnel. Hij is afgesloten door een technische storing. De monteur die is opgeroepen om het probleem op te lossen. Maar ondertussen moet het verkeer via de brug over de Noord. Dat is de N915. Wat er gebeurt voor die Noordtunnel nu is dat het stilstaande verkeer op eigen houtje aan het spookrijden is. Er komt hulp aan. Dus Rijkswaterstaat roept op om niet zelf om te draaien. De weginspecteurs zijn onderweg. Sterker nog, ik krijg het seintje dat ze er al zijn geweest en aan zijn gekomen. De Noordtunnel, dat is de A15. Joe Verkeer van Flitsmeister, fijne reis.
17: De Joe 80's Lunch met Timur Perlin.
3: En dit is het uur met alleen maar blockbusters uit de 80's voor in jouw pauze. Eros Ramazzotti komt eraan. En dit is Queen.

Zijn ze hoor, de beste 80's. Een uur lang tussen 12 en 1, elke dag bij Joe, de 80's lunch. Mijn naam is Timur. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dankjewel. En zometeen ga ik niet alleen Michael Jackson draaien, Billie Jean, wat een geweldig liedje, maar ook België van Het Goede Doel. En er is ooit in de jaren 80 een Engelstalige versie geweest van het liedje België. Die heb ik opgeduikeld, ik laat je straks horen. En die ga

verhaal dit. Het succes van het liedje was hun in de 80's naar het hoofd gestegen. En dus besloot Henk Westbroek een internationale Engelse versie te maken van het liedje. Maar deze internationale versie die hebben ze gekozen voor een ander land. Ja, want waar in de Nederlandse versie alle landen afvallen behalve België, moet je horen wat er in deze versie gebeurt van de internationale België. Dat klinkt als volgt. We gaan eens even luisteren. Oh, wacht even. We zijn er al, hè.

ver te rijden. Maar het is wel echt de meest saaie optie. Ja, nou, daar ga je. Ach, fantastisch. De Engelstalige versie van Luxemburg. Maar wij doen natuurlijk deze. Dat is net iets beter. Het beste land van heel de wereld. Hier is het goed.

0: Paul Simon met de zomerse trompetjes. Gaan we! Zometeen bij Joost.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een sixpack.

0: in of doneer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Joe Verkeer, Flitsmeister. We moeten even kijken naar de Noordtunnel. De A15 kom je vanaf Gorkum richting Rotterdam. Dan sta je daar vast, want die hele tunnel is afgesloten door een technische storing. Afgelopen weekend waren er nog werkzaamheden, nu alweer in de storing. De monteurs zijn erbij, maar er zijn wel lange files ontstaan. Ook gaan mensen dwars door Papendrecht heen. Dat dorp loopt helemaal vast. En dus hebben ze net besloten om, wil je vanaf Nijmegen richting Rotterdam rijden via de A15, dan word je al bij Meteren. Dat is de knooppunt Deil omgeleid, helemaal waarschijnlijk via Utrecht of Den Bosch. Dan moet je even kijken op je routeplanner. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
9: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
8: En zometeen met Like the Way I Do van Melissa Etheridge. Lekker rocken.

0: late in the evening. Vannacht, middernacht, nog steeds een goede 25 graden. Goede avonden voor de buitenbioscopen. Die draaien overuren deze week. Te vinden op deze dagen in Groningen bijvoorbeeld. Op het dak van het Forum daar, midden op de Grote Markt. Midden in de stad, daar draaien ze woensdag
1: Dit
0: de film.
1: Dit is Joe, de Joe 80's Lunch.
0: Dankjewel. Daar draaien ze woensdag de film Michael, van Michael Jackson. Gewoon buiten, op het dak. Onder de sterren. Donderdag in Utrecht draaien ze Light Pillar. Als je die nooit hebt gezien, dat is een prachtige Chinese animatiefilm. Zo moet je maar even kijken bij jou in de buurt. Want het is heerlijk om zo met je stoeltje buiten te kijken. De Joe 80's Lunch. Michael.

0: thuis. Met een aircootje mag ik hopen, Rick?
1: Ja, ik heb thuis een airco. Ja, mobiele airco heb ik.
2: Luxe man ben jij, zeg.
1: Ja, het is wel chill. En ik heb van die zonnepanelen op het dak. Dus ik kan die gewoon net zo goed opmaken.
0: Oh, je hebt het leven al uitgespeeld. Ik ben zo jaloers erbij. Op jou.
1: Dankjewel. Oh, dankjewel.
0: De Joe 80's Lunch. Only when you leave.

0: luisteren, want als je niet lief, dan hoor je zo meteen deze. En in het nieuws van 1 uur met Alain zometeen nieuws over Spider-Man.
1: Nieuws over Spider-Man inderdaad, want Spider-Man slingert naar een gigantische openingsscore in de bioscopen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
3: Maar

0: ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.

0: veel deals bij Bol.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Dit is jou. Het is 1 uur en een nu.nl nieuws krijg je van Ellen Altena.
10: Goedemiddag. Een protest. De hoofdingang van vliegbasis Volkel wordt geblokkeerd door demonstranten. Zo'n 40 mensen herdenken de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op Hiroshima en Nagasaki in Japan. Dat is vandaag 81 jaar geleden. De demonstranten willen daarom ook 81 minuten blijven zitten. De twee mannen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam komen in november voor de rechter. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen worden verdacht van vernieling. Het monument werd gisterochtend beklad, onder andere met gele en blauwe graffiti en met lippenstift. Het risico op natuurbranden in ons land is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit een nieuwe analyse waar RTL Nieuws over schrijft. Er zijn nu gemiddeld 32 dagen per jaar waarop het risico op een natuurbrand hoog is. Dat zijn warme en droge dagen waarop het bijvoorbeeld ook flink waait. En het is kassa voor de producenten van de nieuwste Spider-Man-film, Brand New Day. Die bracht wereldwijd in het eerste weekend bijna $1 miljard in het laadje. En dat is net geen record. Filmkenner Carné van der Brink over het succes van de Spider-Man-films.
11: Iedereen herkent zich wel in Spider-Man. Een vriendelijke buurjongen, de ideale schoonzoon. En deze film heeft twee enorm grote pluspunten. Dat is het powerkoppel uit Hollywood. Tom Holland als Peter Parker, Spider-Man. En Zendaya als MJ doet het altijd goed.
10: De film die tot nu toe het meeste geld heeft opgebracht in het eerste weekend is Avengers Endgame. Het weer van Weerplaza, volop zomer vandaag met veel zon en 30 tot lokaal 36 graden.
9: Dankjewel, dankjewel. Verkeersinformatie dan. Verkeersinformatie van Flitsmeister op Joe. Er zijn de opvallende vertragingen voor dit moment. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel. Die is afgesloten. Technische storing daar. Zorgt voor 3 kwartier extra reistijd. Het advies, rij om via de U19. Dan A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en de Maasbrug. 25 minuten. Komt door een ongeluk. En de A73 als je rijdt van Nijmegen naar Maasbracht tussen Wiegen en Kuik. Ongeluk gebeurt. 50 minuten extra reistijd.
12: Dit is Joe met Daniel Smulders.
9: En hele goede middag. Lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Jerry Rafferty komt eraan. Nu hoor je Whitney Houston. Ja!

0: Jerry Rafferty bij Joe. Baker Street. Letterlijk het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Hè. Maandagmiddag. Daniel hier en van Sandra zit de vakantie er al voor op. Stuur ze in de Joe-app. Weer fris aan het werk na 3,5 week vakantie. En ik had er wel weer zin in. Het wordt warm vandaag. Moet veel gedronken worden. Sommigen nemen het alweer net iets te letterlijk. Clowntje.
1: Daniel, de shootenbogen is met reclame op. Het is warm weer. Dus we moeten goed iedereen tegen.
0: Ja. Je pakt het even verkeerd op, jongen. Maar toch een fijne maandag. Met Dan Harmon, Relight My Fire.

Speak by Joe. Hey, stel je voor, je loopt een oud klooster binnen. En je vindt daar, een beetje zoeken natuurlijk, het recept van Coca-Cola. Nou ja, bijna dan. In Florence is een eeuwenoud recept opgedoken voor een wijnelixer met coca-bladeren en cola-noten. Dat zijn nou precies de ingrediënten die later de basis vormden voor de voorloper van Coca-Cola. Of die frisdrank nou echt in een klooster is bedacht, dat is niet bewezen, maar het verhaal is wel goed. Misschien waren ze gewoon op zoek naar iets van verkoeling of zo. Dat zou best kunnen. In Italië is het namelijk echt 40 graden. Code rood daar. Joe heeft iets beters dan code geel, oranje of code rood. We noemen het code Bob. Code Bob hoor je zo naar Nick Kershaw.

0: Miley en de Wailers. Tegen de hitte hebben we tegenwoordig code Bob. Want Bob is namelijk altijd top.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Bijna half twee betekent dat het weer tijd is voor de Joe Hit Quiz. Daarbij kan je de nieuwste editie winnen van Hitster Battle of the Generations. Bij de Hitquiz krijg je van mij een aantal fragmenten van liedjes. En dan is het aan jou om te zeggen, komen ze uit de 70s, 80s of 90s? Wil je meespelen? Nou, dat kan. Dan moet je even de app van Joe erbij pakken. En je hebt zo'n berichtenmogelijkheid erin zitten. En dan stuur je een berichtje. Maar, er is een kleine opgave die erin zit. Want ik wil namelijk weten uit welk decennium dit liedje komt.

0: De 70s, de 80s of de 90s. Geef nu door via de Joe-app en misschien speel je mee zometeen. En je krijgt ook nog heel veel andere hits, want de Miami Sound Machine komt er ook aan met Conga bijvoorbeeld.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller-milk, the moo you can't resist.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: Raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Leuk dat je luistert met Joe. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal ook op de wegen. Frits Maaister geeft een volgende opvallende files door. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, kwartiertje. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en het Noordtunnel. Bijna een uur aan extra reistijd. Een technische storing daar. Je kan beter omrijden, want het is afgesloten. Omrijden doe je via de N915, oftewel U19. En dan is er de A73, Nijmegen naar Maasbracht tussen Wiegen en de Maasbrug. Defect voertuig zorgt voor 20 minuten.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: In zijn korte broek. Oh, lekker, geniet van het heerlijke weer. Roxette, how do you do? Maar eerst Miami Sound Machines.

0: liedje komt uit 1992, uit de 90's dus. En als je dat had doorgestuurd, dan had je zomaar kandidaat kunnen zijn.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Voor de Joe Hit Quiz, maar dan moet je niet de tunnel in rijden. Francesca.
2: Ja.
0: Ach, zit je in de tunnel?
2: Ja.
0: Oh my god, ze belt me. Ik bel erop, ik zeg, wil je meedoen? Ja, vind ik heel erg leuk, ik ben onderweg naar Gent. En dan moet je door een paar van die tunnels. Zit je er middenin nu?
2: Ja.
0: Oh, ik weet niet of dit nou gaat lukken samen dan.
2: Zullen we het gewoon... Nou ja, ik denk het niet.
0: Oh, maar... jawel, ik denk het wel, want ik hoor je eigenlijk wel goed. Weet je, zullen we maar gewoon snel beginnen dan, Francesca?
2: Ja, laten we beginnen.
0: Oké, samen met de vriend onderweg voor een mini-vakantie naar Gent. Vriend, die doet op de achtergrond mee, want dan weten ze zeker dat ze kunnen winnen. Dat is wat je me net verteld hebt. En je hebt nog nooit hitster gespeeld, hè?
2: Nee, klopt.
0: Oké, nou, ben je er klaar voor? Dan zullen we gaan starten met de allereerste. Ik laat je kort fragment horen. De vraag is, komt die uit de 70s, 80s of 90s?
2: Ja.
3: Ja,
0: 70s, 80s of
2: 90s? 80s.
0: Uit de 80s, dat is hartstikke... Meteen fout. Ah, die komt uit de 70s. Dat was 1977. Fleetwood Mac, don't stop.
2: Oh, wat jammer.
0: Meteen bij de eerste al. Wil je die andere toch nog even proberen?
2: Ja.
0: Oké, dan krijg je van mij voor spek en bonen de volgende. 70s, 80s of 90s? Toto Africa, 80's. Ja. Die is goed. Nou, nog eentje dan maar.
2: Ja.
0: Wamek en teardrops.
2: 70's.
0: Uit de 70's. Nee, ook fout.
2: Oh.
0: Oké, je krijgt een applaus voor de moeite, maar... Weet je, ik hoop dat het weekendje in Gent beter afloopt dan dat jullie de hitquiz spelen met z'n tweetjes. Ja, toch?
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, dankjewel voor het meespelen en heel veel plezier daar. Fijne vakantie!
2: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je Joe meeneemt naar België. Dat is Eric Clapton.

Tonight. Banjo, waar Francisca van der Meijden meedeed aan de hitquiz. Morgen rond dit tijdstip spelen we het weer. Je krijgt drie hits te horen als je het fragment... Je krijgt dan drie hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden de tijd om te zeggen... Komt het uit de 70s, 80s of 90s? Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan niet. Als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Het eerste fragment van vandaag was meteen fout. Dit nummer komt niet uit de 80's, maar uit de 70's. Dus Fleetwood Mac, Don't Stop by Joe.

week waren ze nog in Carcassonne, dat ligt in Frankrijk. Joe-luisteraars, Ties en Katelijn, die waren daarbij. Die waren op vakantie, zijn toen even naar Cool en de Gang gegaan. En daar gaan we disco dansen geweest. Je horen ze bij Joe, met nu Nathalie en Brulia.

0: Natalie Imbruglia, Torn. Met Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En we zijn niet bang om het je aan te laten horen, want Lynyrd Skynyrd krijg je. Sweet Home Alabama, Elton John komt eraan. Direct na het nieuws zometeen van 2 uur met Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. De UEFA dreigt met juridische stappen tegen FIFA-baas Gianni Infantino.
0: Meer zometeen.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Come on, die, die, die.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruil. Voordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.

0: Basia.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wauw.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Goedemiddag, het is 2 uur en hier is het nu.nl nieuws met Alain Altena.
10: Goedemiddag, een grote brand. In Limburg, in natuurgebied De Rosmolen. Door de droogte verspreidt het vuur zich snel. De veiligheidsregio roept mensen op om weg te blijven en de hulpdiensten niet te hinderen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray ligt tijdelijk stil vanwege de brand. Corné H. krijgt een jaar voorwaardelijke celstraf voor een gijzeling in de gevangenis in Vught. Eind vorig jaar bedreigde hij 3 medewerkers met een aardappelschilmesje omdat hij zo snel mogelijk naar een tbs-kliniek wilde. Alleen was dat door lange wachttijden nog niet gebeurd. Voor een eerdere gijzeling in een café in Ede kreeg de man namelijk al 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Inmiddels zit hij ook in zo'n kliniek. In Zuid-Korea is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het werd daar gisteren 42,5 graad. In Zuid-Korea is het al dagenlang bloedheet met temperaturen rond of net boven de 40 graden. De autoriteiten roepen inwoners op om alle activiteiten buiten stop te zetten. En als sport, de UEFA zou met juridische stappen dreigen tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Dat gebeurt volgens meerdere media na zijn mislukte plan om delen van het WK te verkopen aan investeerders. En de Europese Voetbalbond is bang dat Infantino stukken over dat voorstel vernietigt. UEFA roept de FIFA-baas nu op om alle informatie hierover veilig te stellen. Het weer van Weerplaza, veel zon met 30 tot 35 graden. Morgen een mix van zon en wolken met later misschien een onweersbui. Het wordt dan 28 tot 33 graden.
9: Blijf warm de komende dagen. Kun je gewoon voorbereiden. Gewoon lekker rustig aan. Zorg dat je genoeg drinken bij je hebt als je onderweg bent. Dit is de verkeersinformatie. Zorg voor verkoeling. Als je zit op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Weert-Noord en Neder-Weert. Defect voertuig zorgt voor 25 minuten extra. En dat geldt ook voor de A2 vanaf Meersen naar Maastricht Airport. Daar zit je ook op 25 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen. Wegwerkzaamheden 30 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. Defect voertuig zorgt voor 25 minuten extra.
11: Dit is Joe met Daniel Smulders.
9: Goedemiddag, lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s. Sweet Home Alabama komt eraan naar Elton John. I'm Still Standing.

te steunen, je werkdag door. Nationaal hitteplan is weer verkrachten. Lekker warm, oh, 28 tot 36 graden deze week. En ook vannacht koelt het nauwelijks af, blijft boven de 20 graden. Dus morgenochtend kom je misschien wat lastiger uit je bed. Dat komt dan omdat je gewoon bent vast blijven plakken aan je lakens. En op zich is dat niet erg, als je maar loskomt. Weet je, niet dat je met laken en al op de fiets naar je werk gaat. Want dan wordt er over je gepraat in het dorp. En dat moet je ook niet willen, toch? We hebben lekkere zonnige liedjes bij Joe. Dit is Señor Enrique Iglesias.

rotondes Limburg heeft. Maar je kunt ook iets leuks doen. Edwin die stuurt Joe-luisteraars op pad naar de leukste pretparken van Nederland. Jij test, jij reviewt, rank het uitje. Wil je meedoen of weet hoe het zit? Check morgenochtend de ochtendshow van Joe.

0: van de mooiste liedjes uit de 90s. Goo Goo Dolls, Iris by Joe. Je kans om meer geld kwijt te raken als je onderweg bent. En deze weken weer groter. Details zometeen. En hits van Toto en Earth, Wind and Fire.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Gamma! Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
17: Simyo. Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
4: Een

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Goedemiddag, je luistert naar Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 vertragingen. Nogal opvallend. A2 Eindhoven naar Maastricht tussen Wildenberg en Nederweert. Daar heb je een defect voertuig en dat zorgt voor 1 uur extra reistijd daar. Dan is er de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Oh. Dit is de hete. Net zo heet als een Afrika, zou je kunnen zeggen. Volgens sommigen. Dit is Toto met Joe.

lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Over een maandje is het weer zover, september. Oh, nee. Over een maandje al. Voor mij mag het altijd juli en augustus blijven, hoor, serieus. Hey, hou een beetje de gaten als je de weg op gaat. Flitsmarathon in Europa, hè. Ze zijn weer aan het controleren. Voor alle punten waar vaak ongelukken gebeuren en die gevaarlijk zijn. Maar goed, je moet zo denken. Als je niet te hard rijdt, hoef je nergens bang voor te zijn. Het is ook een beetje dat je geen slechte dag op je werk kunt hebben als je niet gaat. Ja, wel waar natuurlijk. Je hoort zo Aerosmith, hier is Christopher Cross bij Joe.

0: FOMO toen nog niemand van de uitdrukking gehoord had. I don't want to miss a thing. Aerosmith was dat bij Joe met iedere middag. De 3 na 3. Dus Kippie Suzin, die de eerste drie liedjes na nieuws in zich heeft. Die mag meeraden als je wil over welke nummers dat het gaat. Een antwoord mag je even doorsturen naar de app van Joe. Je wint niks, maar je krijgt wel eeuwige roem als ik je naam noem, als je het goed hebt. Hier komt-ie. Je geeft de liefde zo'n slechte naam door water uit je ogen te laten ontsnappen. Omdat je denkt dat ik sexy ben. Lastig hoor.
1: Hi, we're your weather girl.

0: Helena, 3 naar 3 komt er zo meteen aan. 3 liedjes. En alle titels zitten in 1 kritische omschrijving. Hier komt hij nog een keer. Je geeft de liefde zo'n slechte naam door water uit je ogen te laten ontsnappen, omdat je denkt dat ik sexy ben. Nou, kom maar door via de app van Joe. Je kunt er niks mee winnen, maar je wordt wereldberoemd, als ik je naam zou noemen, als je het goed hebt. Na het nieuws gaat het allemaal gebeuren. Dat krijg je van Ellen. Goedemiddag, Ellen.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen een update over de grote natuurbrand in Limburg.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.

0: retour.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus

0: naar Summer Sale Madness. Van Beter Bed, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
10: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
12: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Dit is jou. De tijd is 3:00 en het nieuws is van nu.nl. Krijg je van Ellen Antena.
14: Goedemiddag. Een zeer grote brand in natuurgebied De Rosmolen in Limburg. De brand verspreidt zich snel door de droogte. Volgens 1 Limburg gebeurt dit via de toppen van de bomen en daardoor is blussen lastig. Vanwege de brand rijden er tussen Nijmegen en Venray voorlopig geen treinen. De hulpdiensten roepen omstanders op om weg te blijven. Een jaar voorwaardelijk. Die straf krijgt Corné H. voor een gijzeling in de gevangenis in Vught eind vorig jaar. Hij bedreigde toen 3 medewerkers omdat hij zo snel mogelijk naar een TBS-kliniek wilde. Maar door lange wachttijden was dat nog niet gebeurd. Corné H. had eerder voor een gijzeling in Ede namelijk al 9 maanden cel en TBS gekregen. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de migrantencrisis in Ceuta is opgelopen tot 88. De meeste van hen zijn verdronken. Vorige week bestormden zo'n 50.000 Marokkaanse migranten het Spaanse gebied in Afrika. Het overgrote deel zou weer zijn teruggekeerd naar Marokko. En webwinkel Bol neemt maatregelen om het platform transparanter en gebruiksvriendelijker te maken. Dat meldt Waakhond ACM. Eerder waren er zorgen over consumenten en verkopers. Bol zou volgens de ACM niet altijd even makkelijk te gebruiken zijn. Het bedrijf belooft nu dat klachten sneller worden afgehandeld, dat je makkelijker met Bol in contact kan komen. Het weer van Weerplaza, veel zon met 30 tot 35 graden. En morgen een mix van zon en wolken met later misschien een onweersbui. Het wordt dan 28 tot 33 graden.
13: Lekker warm. Ja, verkeersinformatie dan bij Joe. Flitsmeister meldt 2 vertragingen op de A2. Als je rijdt van Eindhoven naar Maastricht tussen Wildenberg en Kelpen-Oler. Defect voertuig, 50 minuten vertraging aan de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. Daar zit je op 20 minuten aan extra reistijd.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
13: Goedemiddag en leuk dat je luistert. We hebben de 3 na 3 liedjes die in 1 cryptische zin gestopt zijn. Aan jou de vraag, welke liedjes bedoelen we hier? Je geeft de liefde zo'n slechte naam door water uit je ogen te laten ontsnappen omdat je denkt dat ik sexy ben. Onder andere Tears for Fears, stuurt Maureen, I'm sexy and I know it. Nee, dat is allemaal niet goed. Lucinda doet ook een goede gok.
16: You give love a bad name.
13: Ja.
16: Tears in your eyes.
13: Ja.
5: And do you think I'm sexy?
13: Ja, mooi geprobeerd, maar is het niet, is het niet. Annemarieke, die had de juiste.
8: Hey Daniel, ik dacht aan de volgende oplossing. Yes. Je geeft de liefde zo'n slechte naam, is van Bon Jovi. Ja. Door water uit je ogen te laten ontsnappen is Teardrops. Ja. En omdat je denkt dat ik sexy ben, is natuurlijk Rod Stewart.
13: Ja hoor, hartstikke goed. Eeuwige roem, want je hebt ze alle drie goed. De drie naar die, nu achter elkaar bij Joe.

Teardrops bij Joe met het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Mijn naam is Daniel Smulders. Je krijgt Sting zometeen, Fields of Gold. En Michael Cimbello met Maniac. En bij Wormick & Wormick Teardrops moest ik ineens denken, zullen we eens een heel kort quizje doen met één vraag waar je slimmer van wordt? Hoeveel liter aan tranen produceert een mens gemiddeld in zijn leven? Wat denk je? Dat is meer dan je denkt, hoor. 70 liter aan tranen per persoon gemiddeld. Huilenbalk! Nee hoor, dat is heel normaal. Dat is ook om de boel schoon te houden en zo. Weer wat geleerd. Je gaat slimmer naar bed dan dat je vanochtend bent opgestaan. Hey. Sting bij Joe.

Michael Zambello bij Joe op zo'n dag waarbij de planten niet meer vragen om water, maar om een cocktail met ijs. En geef ze eens ongelijk. 35 graden, zoek een beetje de schaduw op. Meedansen mag, maar ik zou beter een beetje meetikken met je voeten. Lekker een beetje meeneuren met de Doobies bij

0: Joe. Straight up. Lekkerste uit de 70s, 80s en 90s hebben we altijd voor je. Je krijgt onder andere R.E.M., Losing My Religion... en een van de kleurrijke hits, letterlijk en figuurlijk, uit de 80s.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes... en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen... voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Ah, oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, of jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: strikt. Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen? Welkom bij de nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
10: Zijn we er al!
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Goedemiddag, dit is Joe, verkeersinformatie met de volgende meldingen. Het zijn de opvallendste. Twee stuks A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Wildenberg en Nederweert is de weg dicht. Heeft te maken met de reddings- en bergingswerkzaamheden. 35 minuten extra reistijd. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid, brug over het Zijkanaal C. Defect voertuig daar, zorgt voor 20 minuten.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
12: En R.E.M. Losing My Religion komt eraan, maar eerst. Hoe kleurrijk wil je het hebben? Culture Club, Karma Chameleon. We'll be right back.

M, Losing My Religion, hoor je bij Joe. Bij het beste ooit uit de jaren 70, 80 en 90... met een vrouw die haar eigen pretpark heeft... en zorgt voor 4000 banen in de regio. Kaartje kost $100, omgerekend €86. Wie het is, hoor je zo. Nou ja, dan moet je in een pretpark zitten... met van die ijzeren glijbanen, weet je wel. Oh. Nu zou je zeggen, oh jongens, pas op, het is warm. Even voelen voordat je je kindje naar beneden laat gaan. In de jaren 80 zouden we zeggen... zo, die glijbaan is heet, ik ga even eieren halen om ze te bakken. Op de glijbaan wel te verstaan, hè. Is Rufus met Chaka Khan bij Joe.

Ik vind Dolly Parton zo'n geweldige vrouw. En weet je waarom? Ze doet altijd een beetje dommig, maar het is zo'n succesvolle zakenvrouw. Hè? Oh, keiharde onderhandelaar, hoor. Het grootste en meest succesvolle dat ze heeft gedaan is misschien wel een eigen pretpark dat ze heeft. Hè? Dollywood heet het. 4000 mensen die er werken. Echt iedereen daar is blij met Dolly Parton. Je hoort het bij Joe en hier is Mr. Lionel Richie.

0: lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen knallen, de energie erin. De 4 uur middagboost komt eraan. En je kans op 1000 piek in de Alpha Battle. Is nog een nieuws, dat komt van Ellen Altena. Goedemiddag, Ellen.
1: Ja, goedemiddag. Steeds meer riviercruises in ons land worden aangepast of gaan niet door vanwege de droogte.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl.

0: Michiels Bijbel.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja,
7: dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar moet je bij zijn.
8: Naar binnen.
7: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
8: Ja.
7: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: Dit is Shell.
10: Goedemiddag. 4 uur, het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
11: Goedemiddag. Groot alarm. In natuurgebied De Rosmolen in Limburg. Daar woedt een grote brand en die is nog altijd niet onder controle. Een blushelikopter van Defensie is opgeroepen om te helpen. De brandweer vertelt meer over de situatie bij 1 Limburg.
12: De brand is extra moeilijk omdat het vuur hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger. We zijn snel aan het handelen inderdaad om te voorkomen dat het dadelijk nog verder escaleert. We willen proberen om in ieder geval in te dammen en dat het de uitbreiding niet verder gaat.
11: Ongeveer 300 gasten van een camping zijn ontruimd omdat de luchtkwaliteit te slecht is. Ook rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Ons land waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Het werd van de week bestormd door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. Steeds meer riviercruises worden aangepast of gaan niet door vanwege de lage waterstanden. Vooral boottochten naar Duitsland hebben er last van. Sommige ligplaatsen of havens zijn niet meer bereikbaar. Daardoor moeten mensen met de bus verder reizen om op hun bestemming te komen. En als sport, de UEFA zou met juridische stappen dreigen tegen FIFA-baas Gianni Infantino. Het gebeurt volgens meerdere media na zijn mislukte plan om delen van het WK te verkopen aan investeerders. De Europese Voetbalbond is bang dat Infantino stukken over dat voorstel vernietigt. UEFA roept de FIFA-baas nu op om alle informatie hierover te bewaren. Het weer van Weerplaza, veel zon met 30 tot 35 graden. En morgen een mix van zon en wolken met later misschien een onweersbui tot een 28 tot 33 graden.
10: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 9 files in Nederland. Slechts 2 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Te beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen heb je door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. Je wordt daar omgeleid. En een file op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 12 minuten.
13: Dit is Joe met Jorien Renkema.
10: Ja hoor, goedemiddag. Het is 4 uur. Misschien heb jij net je eerste werkdag gehad na je vakantie. En zit je er alweer bijna op? Of misschien ben je juist begonnen aan je laatste werkweek voordat je vakantie begint. Of nou ja, misschien werk je de hele zomer door. Dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, de 4 uur middagboost is het startschot voor het einde van je werkdag. Een half uur lang muziek waar je energie van krijgt. Je mag alles aanvragen via de app van Joe. Daar kun je gratis berichten mee sturen. Je kan het ook inspreken. Tot 4:30 draai ik alles met liefde en plezier. Althans, waar ik aan toe kom, dat begrijp je. Ik kreeg een berichtje van Kim.
14: Hey Jorien, ik ben lekker aan het genieten van de zon. En ik ben ook wel toe aan wat zon op de radio eigenlijk. Mocht ik Graham Adams horen met Summer of 69? Groetjes.

de car wash. Je luistert naar de 4 uur middag boost hier bij Joe. En zometeen een track speciaal voor Lieke. Want zij stuurde Michael Jackson helpt mij altijd de hele dag door. Ik moet nog even door vandaag. Dus als je bed voor me wilt draaien, ben ik je eeuwig dankbaar. Nou, daar doe ik het voor, Lieke. Dus zometeen speciaal voor jou, Michael Jackson, hier op Joe. In de 4 uur middag boost. Maar eerst eentje die Harold heel graag wilde horen. Dit is Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Een van de meest herkenbare baslijntjes in een popgeschiedenis ooit, toch? Bad van Michael Jackson hoorde je in een 4 uur middagboost hier op Joe. Tot 4:30. Alles waar jij energie van krijgt. Je mag het aanvragen via de app van Joe. Dat deed ook Jaap.
1: Goedemiddag, ben je Jan Lobbers. Ik zou even mij een plaatje willen draaien van ABBA. Ik ben net op weg naar huis toe. Heerlijke middagboost. Dankjewel, goedjes. Hoi.
0: Nou, zo te horen mag ik zelf kiezen. Welke van ABBA dan? Nou ja, dat is deze geworden. Hopelijk ben je er blij mee. Knowing me, knowing you.

0: week was het echt ontzettend spannend in de Alpha Battle. Want het ging nek aan nek tussen Jamila en Rachel. Die hadden allebei 10 punten namelijk. Maar uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn. En dat was Rachel.
1: Wow! Jeetje, wat gaaf! Nou, dit is echt... ik kan het gewoon niet geloven. Dit is echt super fantastisch. Echt.
0: Dat is dus hoe blij ze was. Prachtig, toch? 1000 euro won ze. Vandaag weer een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Daarin krijg je 30 seconden de tijd om met een letter uit het alfabet de hoogste score van de week neer te zetten. Nou, doe je dat, dan krijg je dus op donderdag 1000 euro op je rekening gestort. Net als Rachel vorige week. Wil je meespelen? Stuur dan nu je naam met een berichtje in de app van Joe. Zometeen om 4:30 worden we bijgepraat over het nieuws door Alem.
2: Ja, een lange, eenvoudige reis of een korte, luxe vakantie. Ik vertel je zo waar Nederland voor kiest.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv.

0: Earth Happy You.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Yeah. Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Je hebt het beter.

0: Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving. Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Veel zon vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen een mix van zon en wolken, later misschien een onweersbui. En het wordt morgen 28 tot 33 graden. De Joe-verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files in Nederland vooruit. 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Te beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, tussen Haarlem-Zuid en Velsen, heb je 3 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, 1 kwartier vertraging tussen Oud-Dijk en Duitsland. En op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen, ook 1 kwartier tussen Hogerheide en de Kreekrakbrug. Nou, die had ik nog niet in mijn repertoire. Dat komt door een ongeval daar. Dus mocht je ergens anders in de file staan, die file duurt niet langer dan 10 minuten. Dit is het nieuws van 4:30. Alain, goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag. Ik begin met nog een natuurbrand in ons land. Het is raak in de buurt van Rosmalen in Brabant. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, maar nog altijd wordt er nageblust daar. En intussen woedt het vuur ook in een natuurgebied in het Limburgse Oostrum. Dat is vlakbij Venray. Je hoort de brandweer.
16: De situatie is dat er een zeer grote brand is in het natuurgebied de Rosmolen in Oostrum. En zoals je achter mij kunt zien, brandt het behoorlijk. En de wind is aan het aanwakkeren en de brand breidt zich op dit moment nog uit.
15: Inmiddels heeft Defensie 2 blushelikopters ingezet om het vuur te helpen bestrijden. 300 campinggasten in de buurt zijn geëvacueerd. En Rijkswaterstaat heeft een afrit van de A73 afgezet vanwege de brand. De 2 mannen die verdacht worden van het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam komen in november voor de rechter. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen worden verdacht van vernieling. Het monument werd gisterochtend beklad, onder andere met gele en blauwe graffiti en met lippenstift. En de zomervakantie staat onder druk. Door stijgende kosten, extremere temperaturen en drukte op populaire bestemmingen denken we anders na over hoe en wanneer we op vakantie gaan. Bijna de helft van ons verlangt daarom bewust naar een vakantie waarbij luxe minder belangrijk is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Een meerderheid kiest liever voor een langere, eenvoudige reis dan voor een korte, luxe vakantie. Vooral jongeren gaan liever voor avontuur dan voor luxe. Ja, unieke en bijzondere ervaringen opdoen, dat staat bij veel mensen nu op één voor een geslaagde vakantie.
14: Nou, misschien is het dan omdat ik met mijn 35 niet meer onder de jongeren val. Maar ja, doe mij dan maar die luxe korte vakantie, hoor.
15: Ja, toch wel?
14: Ja.
15: Een beetje een luxe poes?
14: Ja, zeker. Laat anderen maar lekker backpacken, dan ga ik wel aan het resort. dan maar iets korter.
17: Dit is Joe met Jorien Renkema.
14: Goedemiddag. Human League hoor je zo meteen hier. Don't you want me?

Nou, Don't You Want 1000 euro. Over 4 minuten, dan is het 4:15. En dan spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Eerst het liedje dat Tom van de band Boston ergens in zijn kelder schreef. Voordat de band doorbrak, schreef hij daar liedjes voor het eerste album. En dit werd hun eerste single en ook meteen de grote doorbraak. Begonnen dus in de kelder. Boston of Joe, dit is More Than a Feeling.

0: een liedje waar je heel erg blij van wordt. En ik stel me dan zo voor, kwart voor vijf, het einde van je werkdag. Misschien wel op weg naar huis al. Met Boston en More Than a Feeling. Daarom verschijnt er hopelijk een hele grote glimlach op je gezicht.
1: De Alpha Battle.
0: Ik hoop dat er ook een hele grote glimlach op jouw gezicht verschijnt zometeen, Nienke. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En welkom in de Alpha Battle.
2: Dankjewel.
0: Ik had afgelopen donderdag een kandidaat aan de telefoon. Het was Jeroen. En Jeroen, sorry dat ik het zeg, maar had wel een beetje een grote mond. Dat bedoel ik dan, bedoel ik goed. Maar ja, Jeroen zei, ja, ik speel altijd mee aan de andere kant van de radio met de Alpha Battle. Dan gaat het altijd heel goed. En dan denk ik altijd, goh, wat weten die mensen weinig. Nou ja, en raad het al, het ging helemaal fout bij hem.
2: Ja, dat moet je niet doen, hè?
0: Ja, ja, dus je moet niet te hoog van de toren blazen. Dat is mijn tip voor jou dan. Welkom.
2: Dankjewel.
0: 30 seconden zometeen de tijd om zoveel mogelijk associaties te maken met een letter uit het alfabet. Wat ben je van plan om te doen met 1000 euro als je dat wint aan het einde van deze week?
2: Nou, ik ga het nog niet aan het eind van de week uitgeven als ik het win. Maar nee. Dan komt het in het vakantiepotje.
0: Oh, oké. Okay. Wanneer gaat dat gebeuren, de vakantie?
2: Nou, ik ben al naar Turkije geweest dit jaar. Volgend jaar zou ook wel weer fijn zijn.
0: Oh, nou ja. Als je het even goed belegt, dan kan je misschien zelfs nog wat rente erop pakken. Als je het zo lang laat staan.
2: Nee, slim.
0: Je weet het niet. Maar we moeten eerst nog maar eens even kijken of je die 1000 euro gaat halen. Begin van de week, dus jij gaat het klassement bepalen zometeen. Je bent sowieso de snelste van de week tot nu toe. Maar de vraag is, gaat daar iemand nog overheen komen deze week?
2: We zullen het afwachten.
0: Ja, zo is het. Nou, Nienke, ik ga je vertellen met welke letter je gaat spelen. Dat is de letter B.
2: Oké. Okay.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, dan ga ik de klok starten. En het eerste wat ik van je wil weten met een B is... Een jongensnaam.
2: Bas.
0: Iets dat je kunt drinken.
2: Bier.
0: Een beroep.
2: Boer.
0: Een film.
2: B.
0: Een snack.
2: B.
0: Een kledingmerk.
2: B.
0: Iets dat je meeneemt op vakantie.
2: Bier.
0: Een ingrediënt.
2: Brood.
0: Een elektrisch apparaat.
2: Borstel.
0: Iets wat gevaarlijk is.
2: Beer.
0: Woe! Nou, keurig, die laatste. Maar voor de rest, ja, jij zei heel vaak iets van B of beek, maar dat was eigenlijk een soort van pas, hè?
2: Ja.
0: Ja, want dat moeten we mensen even vertellen. Misschien, jij krijgt achter de schermen te horen dat je niet mag passen in dit spel. Dus dat je gewoon iets moet noemen met een B, dan kunnen we door. Ja, dus dat deed jij keurig. Ja. Een jongensnaam, Bas, iets dat je kunt drinken, bier, een beroep, boer, helemaal goed. Ja, en toen ging het dus even fout, want een film, een snack en een kledingmerk, daar zijn je allemaal beek op. Even kijken, iets dat je meeneemt op vakantie, bier, ja hoor, nee, prima, dat kan.
2: Ik lust geen bier.
0: Oh. Nou, misschien moet je toch eens proberen dan, want het levert je wel 2 punten op. Een Alpha Battle.
2: Nou, kijk.
0: Even kijken. Een ingrediënt: brood. Ik zie dat
2: brood
0: de jury.
2: Kan ook ergens doorheen, hè?
0: Ja, ik zie dat de jury dat ook goed heeft gerekend. Dus ja, nou, ik stel me dan zo voor dat je bijvoorbeeld een salade maakt. En dan maak je met brood maak je croutons. Dus dan is het een ingrediënt.
2: Wij zijn het helemaal eens.
0: Elektrisch apparaat, een borstel. Dat is even gegoogeld. Maar een elektrische borstel bestaat. Dus ook die is goed. En beer, dat was net op de Zoomer, dus die rekenen we ook nog goed. En daarmee komen we uit op een totaal van 7 punten.
2: Nou, kijk aan.
0: Zeker niet slecht, hoor.
2: Dan wacht ik in spanning af.
0: Ja, nou, dat is fijn. En dan kun je gewoon de rest van de week gewoon achterover hangen. En horen hoe de rest het doet. En horen of die eroverheen gaan, die 7 punten.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd. Dankjewel voor het meedoen in ieder geval. En een fijne maandagavond alvast, hè.
2: Graag gedaan. Jij ook.

0: vijf uur. Alleen, wat ga je ons vertellen zometeen?
1: Nou, je hoort zo waarom de boeren die met hun trekker vorige week een snelweg blokkeerden, geen boete krijgen.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Doos. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: is altijd een weg.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia. Van Jumbo.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: op doneer.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Goedemiddag, het is 5 uur. Het nieuws van nu.nl krijg je van Alain Altena.
11: Goedemiddag. Geen boetes. De politie geeft geen bekeuringen aan de 80 trekkers die vorige week een snelweg blokkeerden. Alle kentekens waren namelijk afgeplakt. En dat is verboden, maar de politie zegt dat het in die situatie lastig was om er iets aan te doen. De tientallen trekkers waren van boeren die protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. De grote natuurbrand in het Limburgse natuurgebied De Rosmolen, vlakbij Venray, is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel via de toppen van de bomen. Defensie heeft inmiddels 2 blushelikopters ingezet. Het is onduidelijk hoe groot het gebied is wat in brand staat. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray ligt voorlopig stil. In Zuid-Korea is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Het werd daar gisteren 42,5 graad. In Zuid-Korea is het al dagenlang bloedheet met temperaturen rond of net boven de 40 graden. De autoriteiten roepen inwoners op om alle activiteiten buiten stop te zetten. En het is kassa voor de producenten van de nieuwste Spider-Man-film, Brand New Day. Die bracht wereldwijd in het eerste weekend bijna 1 miljard dollar in het laadje. En dat is net geen record. Filmkenner Carné van der Brink over het succes van de Spider-Man-films.
12: Iedereen herkent zich wel in Spider-Man. Een vriendelijke buurjongen, de ideale schoonzoon. En deze film heeft 2 enorm grote pluspunten. Dat is het powerkoppel uit Hollywood. Tom Holland als Peter Parker, Spider-Man. En Zendaya als MJ doet het altijd goed.
11: De film die tot nu toe het meeste geld heeft opgebracht in het eerste weekend is Avengers Endgame. Het weer van Weerplaza, veel zon met 30 tot 35 graden. En morgen een mix van zon en wolken met later misschien een onweersbui. Het wordt dan 28 tot 33 graden.
10: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 16 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Amsterdam-Westpoort en de Weststrandweg door een ongeval. De A8 van Zaandam naar Amsterdam doe je er 20 minuten langer over tussen Zaanstad-Zuid en Koenplein. En dan de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Er is daar een ongeval gebeurd en dat zorgt voor een half uur vertraging tussen Hogerheide en de Kreekrakbrug.
13: Dit is Joe met Jorien Renkema.
10: En met de Backstreet Boys. Vergeet die niet. Everybody hoor je zo meteen. Na Survivor en Eye

over vijf op de maandag. Voor zij die geen vakantie hebben, zit de eerste werkdag van de week er weer op. En de maandag heeft natuurlijk een hele slechte naam, hè, als werkdag. Maar ja, het is ook een dag waarop je altijd nog een beetje kan nagenieten van het weekend, toch? Even bij het koffiezetapparaat bijpraten met je collega's. Wat heb jij gedaan? Wat heb jij gedaan? Nou, ik was dit weekend vrij. En ik heb daar zo van genoten. Ik was gisteren op een festival in mijn woonplaats Emmen. En er was een Rolling Stones coverband. Een coverband, dat is toch altijd een beetje hit or miss. Kan fantastisch zijn, maar ja, het kan ook soms een beetje voelen als toch een slecht uitgevoerd toneelstukje. Waarbij er iemand op het podium staat, verkleed als, nou in dit geval dan Mick Jagger. Maar deze coverband, die ken ik al heel lang. En ze bestaan ook echt al 40 jaar, dus ik wist dat het goed was. En dat waren ze ook. Gimme Shelter heette ze. Shout-out naar Gimme Shelter. En die zanger, ja, dat is ook een beetje de Mick Jagger van Emmen en omstreken. Iedereen kent hem in de buurt. Dus het was echt een geweldig optreden. Mijn dochter van 3, die had niet toevallig een Rolling Stones shirtje aan. En we hebben echt samen staan dansen. Vooraan bij het podium, zij bij mijn schouders. En mijn dochter Josje is vooral fan van heel veel kindermuziek. En van Shakira. Dus we hadden de dag van tevoren al wat Rolling Stones muziek geluisterd in de auto ter voorbereiding. En dat vond ze best wel leuk. En ik had ook tegen haar gezegd dat de band die daar stond, dat de echte Rolling Stones waren. En dat ging er uiteraard in als zoete koek. Dus ik dacht misschien wel leuk om even iets te draaien van de Rolling Stones. En dat komt ook perfect uit, want deze past helemaal in het rijtje van liedjes om je raampje omlaag te doen. Deze zomer draai ik iedere dag om 5:10 zo'n ultiem liedje om lekker mee naar huis te rijden na een lange werkdag. Dus ik zou zeggen, doe dat raampje omlaag. Misschien even je arm eruit. En lekker meezingen met The Stones. En dan niet de coverband, maar de real deal. Goedemiddag. Dit is Painted Black.

Het was het nieuws van de afgelopen week. Je kan het haast niet gemist hebben. Madonna komt naar Nederland voor de Pride. Nou, dat was het nieuws toen. Afgelopen zaterdag was het zover. Of nou ja, eigenlijk technisch gezien was het zondag. Want het gebeurde om 2:30 s'nachts. Madonna kwam inderdaad naar Amsterdam voor de Pride. En ze was niet alleen. Ze had namelijk een vriendin mee. Ja, twee gay-iconen, fantastisch. The Queen and the Princess of Pop. Een 30 minuten lang hebben ze opgetreden en de Pride zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik ben dan altijd benieuwd, hè, zouden ze dan nu nog in Nederland zijn, Kylie en Madonna? Ze zaten in hetzelfde hotel, schijnt. Dus ik stel me dan voor dat ze het heel gezellig hebben gehad. En dat ze misschien, nou, dan op maandag nog even een fietstochtje doen door de stad of zo. Nou, ik heb geprobeerd om dat te vinden op internet. Maar er is natuurlijk helemaal niks over te vinden online. En dat is ook logisch. Maar mocht je vandaag toevallig in Amsterdam zijn en mocht je ergens twee hele korte vrouwelijke figuren zien lopen, want ze zijn allebei niet lang, hè, Madonna en Kylie Minogue, en dan met grote zonnebrillen op en iets wat eruit ziet als een vermomming, nou, dan zijn het misschien Kylie en Madonna. Je bent gewaarschuwd.

0: Young en Senza Una Donna. Zometeen na 17:30 spelen we hier op Joe de op maat gemaakte quiz. Daarvoor heb ik een vraag voor je. Van welke band of artiest ken jij bijna alle liedjes? Heb je nu meteen iemand in gedachten? Nou, stuur dat vooral even deze kant op via de app van Joe. Dan ga ik zo meteen een quiz voor je maken over die liedjes van die artiest. Maak je kans op een strandlaken vol met teksten van Joe Zomerhit. Dus wie is je favoriete band of artiest eigenlijk? Laat het weten via de Joe-app. Zometeen ook het nieuws van 17:30 met Alain.
1: Ja, van koelcel naar club. In België werd dit weekend gefeest op een aparte locatie.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Goedemiddag, vanavond is het nog lang zonnig en het wordt een plaknacht. Blijft namelijk boven de 20 graden, dus je bent gewaarschuwd. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken met misschien een onweersbui en het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit is jouw verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 12 files in Nederland. Je hoort van mij de files met een vertraging van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Raasdorp en Velsen. Komt door wegwerkzaamheden, je wordt daar omgeleid. Dan de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. De verbindingsweg is afgesloten. Op de A28 is van Amersfoort naar Utrecht een ongeval gebeurd. En dat zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Maarn en Soesterberg. Dan de A59, Zonzeel richting Os. Tussen Hooipolder en Waspik, een defect voertuig. 10 minuten vertraging. En de laatste file is op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Een half uur tussen Rijkenvoort en Kuik. En dat komt door een defecte vrachtwagen. Dit is Alain met het nieuws van iets over 5:30. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Vanwege de grote natuurbrand in Limburg is een NL-alert verstuurd naar omwonenden. Die brand woedt in een natuurgebied bij Venray. Het vuur is nog steeds niet onder controle. Sterker nog, het breidt zich nog steeds uit. In de buurt is een camping ontruimd, vertelt de eigenaar tegen de NOS.
15: Iedereen is eraf. Dat gaat om een paar honderd mensen. En dat valt niet mee om iedereen eraf te krijgen natuurlijk. Geen paniek of zo, politie heeft rondgereden. Af en toe wat communicatieproblemen, hè, met andere talen.
14: Nou, een gebied zo groot als tientallen voetbalvelden staat in brand. Er wordt binnenkort gestaakt in onze havens. Vakbond FNV roept alle havenmedewerkers op om vrijdag 4 september het werk neer te leggen in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Het is een actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En reven tussen de radijs en rabarber. Ja, in België gebeurde dat dit weekend echt. De koelcel van een supermarkt in Leuven werd voor 1 keer omgebouwd tot nachtclub. Komt omdat de winkel grondig wordt verbouwd en dus was er plek voor een feestje. Maar ja, dansen tussen het groente en fruit? Deze verslaggever van VTM vroeg zich af.
7: Ik ben een beetje verwarrend. Hier kom je normaal toch inkopen doen?
16: Ja, inderdaad. En zeker omdat er nog heel veel groenten en fruit en andere dingen liggen in de rekken, is het een heel speciale ervaring.
7: Moeten jullie nog inkopen doen voor de volgende dagen?
17: Ja, eigenlijk wel. Dus wie weet kan hier en daar iets meenemen.
14: Ja, tientallen jongeren die kwamen op het feest af. En volgens sommigen was het de beste rave-locatie ooit.
7: Leuk.
18: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: De op maat gemaakte quiz.
1: Nico, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een artiest waar je wel een intro, een stukje songtekst en een outro van kan raden. Dat is voor jou...
2: André Hazes.
1: Altijd al geweest of is dat iets wat je later hebt ontwikkeld?
2: Nee, altijd al geweest.
1: Ja?
2: Van jeugd, van kind af aan.
1: Ah, oh, en wat kan je dan nog herinneren wat je dan ook als kind al zo bijzonder vond aan André Hazes?
2: Ja, uiteindelijk denk ik gewoon de teksten, hoe goed die zijn. En ik merkte het aan mijn vader, want daarvan heb ik het heel erg. Dat het toch wel heel gevoels, heel veel met het gevoel deed.
1: Ach, wat mooi. Want we hebben het over André Hazes senior, hè? Voor de duidelijkheid.
2: Ja.
1: Nou ja, ik vind het grappig dat jij nou meteen over die songteksten begint. Want er zit zo meteen een songtekstronde in dit spel. Dus dan ga ik iets voordragen van André Hazes. En dan moet jij de goede titel erbij noemen.
2: Mm-hmm.
1: En verder ook een intro, dus de eerste paar seconden van een liedje. En een outro, dat zijn dan weer de laatste paar seconden. En aan jou de taak om de goede titels erbij te noemen.
2: Nou, dan gaan we ons best doen.
1: Heb je er vertrouwen in?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Nou, dan gaan we eens even kijken hoe zo'n grote André Hazes-fan jij bent. No pressure verder, hè? Maar het zou toch leuk zijn dat je ze alle drie goed had?
2: Ik hoop het.
1: Al was het al omdat je dan een strandlaken van Jeff van Joe krijgt. Dus dit is leuk om te hebben.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, we gaan beginnen bij een begin, Nico. Maar de eerste vraag is, welke van André Hazes is dit?
0: Intro.
2: Ja, dat is Kleine Jongen.
1: Ja, toen jij over je vader begon, toen dacht ik al, dan weet die Kleine Jongen vast wel.
2: Ja.
1: Want ik kan me voorstellen dat dat dan weer zoiets is wat je, hè, wat je echt deelde met je vader.
2: Ja, absoluut.
1: Mooi. Nou, die is helemaal goed. Dan gaan we door met die gevreesde ronde voor velen.
0: Songtekst.
1: De tekst die ik voor jou heb uitgezocht is... Soms denk ik bij mijn eigen. Wat moet ik hier weer mee? Ze kunnen het heen en weer krijgen. Het is nooit goed. Het is altijd nee.
2: Uit mijn bol.
1: Jazeker!
3: Soms denk ik bij mijn eigen. Wat moet ik hier weer mee?
1: Nou, top. Tweede punt is binnen. En dan nu de laatste. Welke van André Hazes eindigt zo, Nico?
0: Outro.
2: Zomer.
1: Ja, natuurlijk. Nou, die was makkelijk, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Nou, top. Alle drie goed. Dus je hebt jezelf bewezen als ultieme Hazes-fan. En je krijgt dat Joe strandlaken.
2: Nou, helemaal te gek.
1: Zal ik dan Kleine Jongen voor je draaien?
2: Ja, helemaal mooi.
1: Nou, hij loopt al. Fijne avond, Nico.
2: Ja, dankjewel.

0: Cornel Blanc.
1: Maken het 6:04. Zometeen het nieuws van Alain. Wat zit erin straks?
2: Nou, op zoek naar een carrière tussen de druiven. Ik vertel zo waarom je dan in Limburg moet zijn.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar €0,35.

0: Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: bewuste spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reizen.

0: reisbegeleider.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Goedenavond, 6 uur, het nieuws van nu.nl. Dit is Alain Altena.
5: Goedenavond. Het breidt zich uit. De grote natuurbrand in Limburg, in de buurt van Venray. Inmiddels staat een vijfde van het gebied in brand. Zo'n 30 voetbalvelden groot. 3 blushelikopters van Defensie helpen om het vuur onder controle te krijgen. De brandweer vertelt meer bij 1 Limburg.
6: De brand is extra moeilijk omdat het vuur hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger. We zijn snel aan het handelen inderdaad om te voorkomen dat het dadelijk nog verder escaleert. We willen proberen om in ieder geval in te dammen en dat het de uitbreiding niet verder gaat.
5: Omwonenden hebben een NL-alert gekregen om ramen en deuren dicht te houden. En door het vuur rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Nijmegen en Venray. In Bergen-op-Zoom is een man van 20 opgepakt voor terrorisme. Volgens justitie wilde hij zich aansluiten bij een Afghaanse tak van IS. De man zou contact hebben met iemand die aanstuurt op het plegen van aanslagen. En ook had hij plan om uit te reizen. Hij zit nu vast. Ons land waarschuwt mensen die vanuit Marokko het Spaanse Ceuta hebben bestormd om daarna bij ons asiel aan te vragen. Ze zijn volgens het kabinet niet welkom en worden teruggestuurd. Ceuta is een klein stukje Spanje in Marokko. Het werd van de week bestormd door tienduizenden migranten die hopen op een beter leven in Europa. En wie altijd al wijnboer heeft willen worden, moet niet meer naar Frankrijk of Italië, maar naar Limburg. Daar komt op initiatief van de provincie een opleiding voor mensen die in de wijngaard willen werken. Wie meedoet, leert alles over hoe je moet snoeien, betere druiven krijgt en hoe je daar wijn van maakt. En met de opleiding hoopt Limburg zichzelf nog meer op de kaart te zetten als wijnprovincie. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Ja, daarna zit lekker slapen er waarschijnlijk niet in, want we krijgen een benauwde nacht met temperaturen boven de 20 graden. En morgen een mix van zon en wolken met later misschien een onweersbui. Het wordt dan 28 tot 33 graden.
4: Jo, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment nog 5 files in Nederland. Waaronder op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp liggen er voorwerpen op de weg. Zorgt voor 5 minuten vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar zijn ze bezig met wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en dat zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Rotterpolderplein en Velsen. En een file op de A59 van Zonzeel naar Os. Tussen Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging door een defect voertuig. Dan is er op de A5 een ongeval gebeurd van Bad Hoeverdorp naar Amsterdam. Ter hoogte van Leinden. Als je richting Zaanstad moet, dan volg je het beste Amstelveen, Amsterdam. Dan ga je over de A9, de A4 en de A10.
7: Dit is Joe met Jorien Renkema.
4: Klopt, goedenavond. Sister Sledge is er ook. We Are Family hoor je meteen na.

Banjo. Die is deze zomer even zonder Kai, maar met mij, Jorien. Nou, ik zag de eerste vakantiekiekjes al voorbij komen bij Kai op zijn Instagram zojuist. Lekker genieten, nog 2 weken. Het was net in het nieuws bij Alain. De provincie Limburg die krijgt een eigen wijnbouwopleiding. Nou, dat heeft de zanger die je nu gaat horen op Joe niet meer nodig. Want die maakt al jaren zijn eigen wijntje. En op basis van de naam van zijn band zou je denken dat die wijn dan Simply Red Wine heet. Maar nee, er is ook een witte wijn. Want ik heb het over de zanger van Simply Red, Mick Hucknall. Die heeft een eigen wijnhuis in Sicilië. Dat schijnt ergens in de heuvels vlakbij de vulkaan Etna te liggen, heel idyllisch. En het verhaal is dat Mick ooit werd geïnspireerd door wijn die hij dronk tijdens een etentje. Hij dacht, dit is niet normaal. Hoe kunnen er zoveel verschillende smaken in één wijn kunnen zitten? Dit is fantastisch, hier moet ik me in gaan verdiepen. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Met een vriend die toevallig ook wijnmaker is. Dus ja, dat was al snel. 1 plus 1 is 2. En nu heeft Mick Hucknall dus al jaren zijn eigen wijnhuis. En ze maken er 3 soorten. Ze hebben de Etna Rosso, dat is rood. Ze hebben de Etna Bianco. En de Nero d'Avola. En het heet dus niet Simply Red Wine, maar het heet wel Il Cantante. En dat betekent dan weer heel toepasselijk de zanger. Nou, Il Cantante hoor je nu met zijn band Simply Red. Dit is Stars.

0: Estefan op Joe. Gloria Estefan gaat acteren. Ze gaat dit najaar in een film spelen. En dat is de film van Gabby's Dollhouse. En als je, net als ik, misschien een klein kind hebt, of je hebt een klein kind, dan weet je misschien wat Gabby's Dollhouse is. Nou, mocht je geen idee hebben, dat is dus een kinderfilm. Het gaat over een meisje die dan verandert in een kat, geloof ik. Ik kijk het wel van de schuine oog mee. En er komt dus dit najaar een film van, met Gloria Estefan erin. En zij speelt de oma. Nou, er is al een trailer verschenen, die klinkt ongeveer zo.
1: Vroom, vroom.
2: Carlina? What's wrong?
1: Gabby sent us.
3: The Gabby cats were stolen.
0: En dat is dus Gloria Estefan, die eerste stem die je hoorde.
1: We need your help.
2: I'll get my keys.
1: No, Gigi.
0: En zij heeft een hele mooie stem, hè. Zij heeft een beetje zo'n diepe stem met zo'n raspje erin. Dus ja, dit gaat wel leuk worden. Is toch leuk voor alle opa's en oma's die meekijken. En alle ouders dat Gloria Estefan erin ziet. Die kinderen hebben geen idee. Maar

0: The Lighthouse Family en Hi. Hi Alain.
1: Hi Jorien.
0: Wat zit er zo meteen in het nieuws van 6:30?
1: Nou, koop je wel eens iets via bol.com, dan gaan er binnenkort een paar dingen veranderen.
0: Net iets te kort gepraat. En ik vertel je zo meteen wat.
1: Dat is goed.
0: Ja.
1: En nu?
0: Nou, dat komt zo meteen in het nieuws.
2: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sebeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beef Burgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand... bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon.
12: Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Vanavond is het nog lang zonnig en het wordt een plaknacht. Het blijft namelijk boven de 20 graden vannacht. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken met misschien een onweersbui. En dat wordt dan 28 tot 33 graden. De Jo-verkeersinformatie door Flitsmeister. Eigenlijk nog maar één noemenswaardige file in het land. Die staat op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. 10 minuten vertraging heb je daar tussen Ouddijk en Duitsland. Dit is het nieuws van 6:30. Dit is Alain. Goedenavond.
1: Goedenavond. De politie geeft geen boetes aan de 80 trekkers die vorige week een snelweg blokkeerden. Alle kentekens waren namelijk afgeplakt. En dat is verboden, maar de politie zegt dat het in die situatie lastig was om er iets aan te doen. De tientallen trekkers waren van boeren die protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. Webwinkel Bol neemt maatregelen op het platform of om het platform transparanter en gebruiksvriendelijker te maken. Dat meldt Waakhond ACM. Eerder waren er zorgen over consumenten en verkopers. Bol zou volgens de ACM niet altijd even makkelijk te gebruiken zijn. Het bedrijf belooft nu dat klachten sneller worden afgehandeld en dat je makkelijker met Bol in contact kan komen. En niet alleen wij moeten ons hoofd koel zien te houden met deze hitte, maar ook chocolatiers. Want warmte en chocola, dat is geen goede combinatie. Toch maakt ze zich bij deze chocoladewinkel in Limburg niet zo snel zorgen.
22: Nee, we hebben niet zo snel paniek.
23: Kent chocola tegen hitte?
22: Tot een bepaalde graden en dan gaat het smelten. Ja. Dan wordt er zacht en als er dan weer stolt, dan wordt er grijs. Ja. Dan kunt ze het ook nog eten. Ze doet het niet meer zo schoon uit, maar dan kunt ze het wel nog eten.
0: Nou, dit moet je even ondertitelen, Alain.
1: Ja, dus eigenlijk zegt ze, als het smelt en uiteindelijk dan gaat het weer stollen, als het weer koel wordt, nou, dan kan je het nog wel eten, maar dan is het niet meer zo lekker als dat het daarvoor eigenlijk was.
0: Volgens mij zei ze, dan krijg je zo'n grijs laagje eroverheen.
1: Precies.
0: Niet?
1: Ja. Ja, dus
0: je kan het nog wel eten. Dus.
1: Je kan het zeker eten, alleen het is niet meer zo heel lekker.
0: Goed om te weten.
1: Nou ja, vanaf een temperatuur boven de 27, 28 graden gaan chocolatiers anders te werk. Ze worden bijvoorbeeld in deze winkel bonbons met slagroomvulling even niet gemaakt.
0: Ze zijn zo lekker.
1: Ja, maar ja, dan moet je dus eigenlijk niet daar zijn in ieder geval. Ja, en mocht je ook met deze hitte wat bonbons willen halen, dan heb je wat tips om ze thuis goed koel te houden.
22: Gewoon op een koel plekje bewaren. Heb je dat niet in huis? Dan misschien in de kelder, misschien in de koele kelder. En als je dat niet hebt, dan toch in de ijskast, wat normaal niet hoeft.
1: Ja, dus om koel te houden, of in de kelder. En als je die niet hebt, dan gewoon in de koelkast.
0: Ja, maar ze zegt, dat hoeft normaal gesproken dus niet. Dus hebben we die discussie ook voor eens of voor altijd opgelost.
1: Absoluut.
0: Bij deze. Dus chocola in principe niet in de koelkast.
1: Nee.
0: Tenzij dus zo bloed heet als zoals nu.
1: Zo is het.
0: Nou, hebben we dat weer even mooi verteld met z'n beiden, hè?
1: Ja, toch?
24: Dit is Joe met Jorien Renkema.
0: Ja hoor, goedenavond. Skim Carnes hoor je zo meteen. Betty Davis Eyes na Jimmy Cliff en Reggae Night.

0: Kim Carnes. When she snows you. Betty Davis Eyes op Joe. Daarvoor nog Jimmy Cliff en Reggae Nights. Vanmiddag had ik Nico aan de telefoon. Dat was tijdens de op maat gemaakte quiz. Dat is een spel waarin je als superfan van iets of iemand een intro, een stukje songtekst en een outro moet raden van drie verschillende liedjes van die band of die artiest. En Nico die speelde vandaag de quiz over André Hazes. Daar was hij echt, moet ik zeggen, is hij echt een mega fan van. En ik vroeg hem hoe lang dat al zo was.
1: Van kind af aan.
0: Kan je dan nog herinneren wat je dan ook als kind al zo bijzonder vond aan André Hazes?
1: Ja, uiteindelijk denk ik gewoon de teksten, hoe goed die zijn. En ik merkte het aan mijn vader, want daarvan heb ik het heel erg. Dat het toch wel heel veel met het gevoel deed.
0: Ja, echt met de paplepel ingegoten dus, die liefde voor André Hazes. En het zal je niet verbazen, Nico vloog door die quiz over André Hazes heen. En ook de songtekstronde ging gelukkig heel goed, omdat hij het natuurlijk al zo specifiek over die teksten had van André Hazes. Dus er komt een strandlaken vol met teksten van Joe Zomerhits Nico zijn kant op. Hoor je dit nu en denk je, hé, die wil ik ook hebben. En ik heb ook een band of artiest waar ik heel veel van weet. Nou, dan moet je even opgeven. Dat kan je ook gewoon nu doen. Door even jouw favoriete artiest in te sturen via de Joe-app. Want morgen dan spelen we gewoon weer een nieuwe ronde van de op maat gemaakte quiz. Ik zou het leuk vinden om die keer met jou te spelen. Dus kom maar door.

0: Toepasselijker kan eigenlijk niet, Guido. Ja. Duel eye to eye.
1: Inderdaad.
0: Nou, want dat gaat er zo meteen ook gebeuren.
1: Ja.
0: Een duel op de radio. We gaan Minute to Win It spelen. Dat gaan we vandaag doen met Erik. Dag Erik.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Zometeen dus een spelletje waarin binnen 1 minuut zoveel mogelijk begrippen moeten worden geraden. Of nou ja, eigenlijk niet zoveel mogelijk, gewoon 5 begrippen moeten er geraden worden. Dat gaan we zo meteen eens met jou spelen. Maar nu de vraag, wie moet die begrippen gaan omschrijven? Moet ik dat doen, Jorien? Of zeg je nou, ik wil dat graag met Guido doen?
2: Guido, doe maar.
0: Guido. Nou,

0: Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
4: Iets dat je meeneemt op vakantie?
5: Sportas.
4: Een koekje?
5: Sportas.
4: Een elektronisch apparaat?
5: Sportas.
3: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 15:15. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
6: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus.

0: onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Met muziek van Queen, Radio Gaga. En het nieuws van 7 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. Er rijden de hele avond geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Dat komt door de grote bosbrand daar. De NS verwacht zeker tot 11 uur vanavond niet te kunnen rijden op die route. In de buurt van het spoor staat de brandweer ondertussen klaar om in te grijpen als dat nodig is. Dat vertelt de veiligheidsregio bij Hart van Nederland.
5: De voertuigen die op dit moment langs de rail staan, die staan daar opgesteld om mocht het vuur het spoor over willen steken, dat we daar het vuur tegen kunnen houden met voldoende water.
4: In de buurt van Venray staat inmiddels een natuurgebied van 23 hectare in brand. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De tientallen boeren die vorige week met hun trekkers de A35 bij Almelo geblokkeerd hebben, komen daar waarschijnlijk mee weg. De politie kan ze geen boete opleggen omdat de boeren hun kentekens hebben afgeplakt. Dat mag niet, maar valt volgens de politie weinig meer aan te doen. De boeren protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet en zorgden met hun blokkade voor een flinke file. Er komen voorlopig geen nieuwe auto's van Dacia en Ford meer uit Roemenië. Ze stoppen daar met bouwen omdat er niet meer genoeg stroom is door het lage waterpeil. In Roemenië is daarom de noodtoestand afgekondigd. De autobouwers hebben er zelf voor gekozen om even te stoppen. Over een week of twee wordt beoordeeld of ze weer verder kunnen. En de meeste Nederlanders nemen het zekere voor het onzekere en sluiten een reisverzekering af voordat ze op vakantie gaan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. De doorlopende reisverzekering is daarmee het meest populair. Daarmee hoef je niet meer bij elke reis erover na te denken. Verder kiezen we vooral voor een dekking voor medische kosten en gaan we meestal ook voor een annuleringsverzekering. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten kans op regen, maar verder blijft het droog en het wordt weer een plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui bij een graad of 30.
6: Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: Goedenavond, zometeen een nieuwe ronde Minute to Win It. Verder muziek van Tim Finn, ook Patrick Hernandez, eerst Queen, Radio Gaga. Ja!

0: Tim Finn bij Joe. En Fraction, Too Much Friction. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Patrick Hernandez en ook Bluff, harder dan ik hebben kan.
1: Minute to win it.
0: Maar het is exact 10:07. Betekent tijd voor een nieuwe ronde Minute to win it. En daarvoor verwelkom ik Jurien. Hallo.
2: Hey Guido.
0: Hallo, hallo. We spelen vanavond Minute to win it met Erik. En Erik, jij werkt in het bruisende gemeentehuis van Waalre.
3: Jazeker.
0: Kan jij eens vertellen wat daar zo bruisend aan is?
3: Het is bruisend omdat het niet alleen een gemeentehuis is, maar ook omringd wordt door een bibliotheek met allerlei activiteiten. Dus heel dag zijn er mensen om je heen.
0: Ja, wat leuk.
3: Het is een prachtige locatie in het groen.
0: Oh, dat klinkt super. En wat doe jij daar dan?
3: Ik doe de horeca.
0: Oh, super.
3: Koffietjes zetten, voor de gemeenteambtenaren broodjes maken, lunches bereiden.
2: Oh, heerlijk.
0: Leuk. Maar betekent dat dan ook dat mensen die niet in Waalre wonen ook welkom zijn in het gemeentehuis voor een bakje koffie? Of
3: yes, wat er dan? Okay. Niet iedereen is welkom, alleen er hangt geen uitslagbord, omdat ze niet wil concurreren met de horeca.
0: Ah.
3: Maar iedereen is welkom.
0: Okay,
3: en
0: dus
3: heel veel mensen weten.
0: Ja, we gaan niet concurreren, maar we gaan wel reclame maken.
2: Ja, dames en nu het op de radio is geweest, gaat het morgen natuurlijk stormlopen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, zeker.
0: Erik, ik zou mijn extra taart inslaan, want morgen ben je aan de beurt, jongen.
3: Komt het huis van Waalre.
0: Ja, komt iedereen koffie bij drinken. Leuk. Eerst even een ronde Minute to Win It spelen. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Als het je lukt om ze alle 5 te raden, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Je wilde met mij spelen, hè, vanavond?
3: Ja.
0: Nou, super. Dan ga ik Jurien op de jurybank zetten.
2: Ja, ik ben... Ja. Ik zit.
0: Fijn, ik zie het. Wil je ook aftellen?
2: Ja, dat is goed. Ja, nou, dan gaan jullie. Erik en Guido. 3, 2, 1.
0: Oké, Erik. Als je op vakantie gaat, dan doe je hier je bagage in.
3: Koffer?
0: Ja. Dit is een drankje. Ja, is eigenlijk siroop. Doe je dan water bij en dan krijg je dit.
3: Ranja?
0: Ja, noem je ook wel.
3: Siroop?
0: Ja, maar dan wat je dan krijgt. Dus geen ranja, maar hetzelfde, maar dan met een ander woord.
3: Oh.
0: Oh.
3: Nee, weet ik niet.
0: Oh, denk verder na. Ik doe een ander begrip. Als je ergens naar boven wilt in een winkelcentrum of zo, dan kan je met de lift of met dat automatische... Ja. Dit is de burgemeesteres van Amsterdam.
3: Femke Halsma.
0: Ja. Dit is een snelweg, een van de langste, loopt langs Maastricht tot aan Amsterdam.
3: De A2.
0: Ja. En nu dat drankje. Het is geen ranja, maar het is gewoon siroop met... water.
3: Siroop met spa. Oh.
0: Ja, ja, het is gewoon ranja. Noem een ander woord van ranja. Ranja noem je ook wel.
3: Ik weet het niet, ranja. Nee. Siroop, ranja.
0: Wat is
2: dit? Maar ik weet zeker, Erik, als bij jou in je, hè, je dingetje iemand dit vraagt, dan weet jij wel wat het is.
3: Nou, op dit moment niet.
2: Een glaasje limonade.
3: Limonade, ja.
0: Oh, het doet nog steeds geen belletje rinkelen, hoor ik. Of wel?
3: Limonade.
0: Ja, nou, dit gaat je tot die lang zal zijn levensdagen achtervolgen, Erik. Elke keer als jij iemand om ranja hoort vragen, zeg je... Oh, limonade. Oh, ja, dat vergeet ik nooit meer. Helaas, Erik, maar wel een mooie avond gewenst. En succes morgen en het gemeentehuis.
3: En dankjewel, hè.

0: Frankie Goes to Hollywood. En Relax bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo UB40, ook Soul Asylum en The Common Arts met dit liedje.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: Happy You.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ooit iemands mooiste vakantie mogelijk gemaakt? Word vrijwillige reisbegeleider bij Buitenhof Reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen onvergetelijk, voor jou minstens zo bijzonder. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Word vrijwillige reisbegeleider. Kijk op buitenhofreizen.nl/reisbegeleider.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Een lekkere maandagavond vol met hits uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Billy Joel, ook Soul Asylum. Nou, kom maar naar Arts, don't

Joe. Goedenavond, Guido hier. Ik heb zo nog Huey Lewis en de nieuws voor je met Stuck With You. Maar eerst ben ik wel benieuwd. Heb jij ook het gevoel dat je op sommige gebieden je beste prestatie wel hebt neergezet? Kijk, om voor mezelf te spreken, ik ga nooit meer mijn tijd op een stukje sprinten verbeteren. Ben ik gewoon te oud voor geworden? Of ik ga nooit meer winnen met een potje gamen? Want ja, al die kinderen verslaan me tegenwoordig. En ik ga nooit meer na een avond drinken zonder kater opstaan. Maar dan zeggen, ik ga niet meer muziek maken in het genre waar ik altijd zo groot in was? Dat is toch niet iets wat je een groot artiest zou horen zeggen, toch? Nou, jawel. En niet een van de minste, namelijk Billy Joel. Hij is na zijn grote succes in de vorige eeuw minder muziek gaan schrijven om zijn nalatenschap niet te verpesten, zegt hij zelf. Maar ja, is dat nalatenschap nou zo goed? Ja, natuurlijk is dat goed. Dat is keigoed. Moet je maar eens horen. Een van die liedjes uit het rijke oeuvre van Billy Joel. She's always a woman to me, bij Joe. She can kill

Goedenavond, Guido hier. Met hete temperaturen in het hele land. En ja, daar is hij weer. De ouderwetse plaknacht. En het wordt morgenavond nog erger. Want ja, de twee warme dagen achter elkaar wordt het fik heet in huis. Maar ik heb nu de beste tip ooit tegen plaknachten. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal de adviezen. Doe gordijnen dicht, zet de ventilator neer. Maar als je een plat dak hebt, moet je er even water op sproeien. Dat is tip 1. Maar tip 2 vind ik nog beter. En dat is, ga barbecuen. Nee, niet vanuit je bed. Nee, niet tijdens die plaknacht, gekkie. Nee, je gaat tijdens het avondeten barbecuen, want dan hoef je niet binnen te koken en is die warmte alvast buiten. Heb je die niet in je huis? Ja, of je eet een salade. Kijk maar wat je doet. Het zijn de Eagles bij Joe. And One of These Nights.

het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Eagles, One of These Nights. Zometeen hoor je nog Phil Collins, Two Hearts, ook Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Ja, en nog een liedje, maar ik weet zelf eigenlijk nog niet welke dat is. Er staan twee liedjes voor je klaar in de app van Joe.

0: elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0. Een

0: weer. En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
17: Dit is jouw... muziek van Phil Collins, Too Hard. Hoor je na het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
18: Goedenavond. De natuurbrand in het noorden van Limburg lijkt alleen maar groter te worden. Dat komt vooral door de harde

0: wind. Drie legerhelikopters helpen mee met blussen en er zijn ook tientallen brandweerwagens bezig, maar het vuur is dus nog niet onder controle. Boven Venray kan je daardoor last hebben van de rook. Buurtbewoners moeten daarom hun ramen en deuren gesloten houden. Op Texel is een kind vanmorgen gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelbusje dat achteruit reed, dat meldt Hart van Nederland. De bestuurder is opgepakt, die zou het kind over het hoofd hebben gezien. Hoe het nu met hem of haar gaat, is niet bekend. Het kind is na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Webshop bol.com moet de website aanpassen na onderzoek van de toezichthouder. Klanten krijgen nu alleen een chatbot te zien als ze contact willen opnemen, maar daar moeten meer opties voor komen. Een bol moet het ook makkelijker maken om een melding te doen als er iets illegaals op de website wordt aangeboden. En aan de Franse kust zijn giftige kwallen gespot. Kom je daarmee in aanraking, dan ga je dat zeker voelen. Het gif is erg pijnlijk en vergelijkbaar met een elektrische schok. Je kan er jeuk en blaren van krijgen, maar in sommige gevallen ook misselijk van worden of ademhalingsproblemen door krijgen. Verschillende stranden in Frankrijk blijven daarom nu uit voorzorg dicht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer, maar in de rest van het land blijft het droog. Het wordt weer een plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en het wordt dan een graad of 30.
1: Dit is Joe met Guido Kaan.
2: Open dan maar even de verkoelende Joe-app om te stemmen op jouw favoriete liedje uit 1973. In de tussentijd, Kees in de Sun.

0: I Like It bij Joe. Zometeen Laura Pausini en La Solitudine. Het is 3 augustus 2026. Ja, de dag van heel veel brand, hè, in het zuiden. In natuurgebied Rosmolen in Limburg woedt al de hele dag een brand. Inmiddels is de brandweer met blushelikopters bezig, maar de brand is nog steeds niet onder controle. En ook vandaag in het nieuws dat we steeds minder op luxe vakantie gaan. Vanwege de drukte op populaire bestemmingen kiezen Nederlanders vaker bewust voor een minder luxe vakantie. En zoeken we vaker het avontuur op. Ja, dus meer spannende herinneringen. En vooral minder handdoekje leggen 's ochtends vroeg. Ja.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Tot zover het nieuws van vandaag. Nu een muzikaal dilemma voor je. Twee liedjes die vandaag, maar dan in een ander jaar, in de top 40 stonden. En aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? Het gaat om de top 40 van vandaag, 3 augustus, maar dan in 1973. En aan jou de vraag, ga je voor Albert Hammond en de Free Electric Band?

Oké, ik ga niet zeggen wie er op dit moment voor staat, maar ik kan wel zeggen dat het heel spannend is op dit moment in de app van Joe. Ga ervoor. Albert Hammond, The Free Electric Band of ABBA met Ring Ring. Open de app van Joe. Op de homepagina kan je tikken op jouw favoriet. Hoe het liedje met de meeste stem over een minuut of zes. Naar Yazoo. En dit is Laura Pausini.

0: Don't Go by Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. We hebben een probleem. Want op dit moment staat het precies gelijk.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Want we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1973. Het jaar van het allereerste mobiele telefoongesprek. Werd uitgevoerd door een ingenieur van Motorola. En toen hij diegene aan de andere kant van de telefoon vertelde dat hij mobiel aan het bellen was, kon die ander het eigenlijk niet geloven. In de top 40, vandaag, 3 augustus, maar dan in 1973, stonden deze twee liedjes. Elbow.

0: mijn vraag aan jou was: welke van deze twee liedjes wil je liever horen op Joe? Albert Hammond, The Free Electric Band of ABBA met Ring Ring? Ja, ik moet lachen omdat ik nu naar de poll zit te kijken in de app van Joe. Het staat nog steeds 50-50. Oh, wat. Oké. Dit is de dag. Het is vandaag de dag. Het is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van... oh ja, die had je ook nog. Maar het staat 50-50. Ik moet nu een knoop hakken. Ik draai ze allebei. Ja, dat gaan we gewoon doen. We hebben, even kijken, wat gaan we eerst doen? Ja, laten we beginnen met Albert Hammond, want die stond net ervoor. En daarna gewoon ABBA met Ring Ring. Hoppakee,
1: ja hoor. Oh ja, die had je ook nog.
0: Iedereen blij.

Radio Show voor vandaag. Eerst Albert Hammond, de Free Electric Band. En daarna ABBA met Ring Ring. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje uit een top 40 uit een ieder jaar. Dan de keuze uit twee liedjes uit de top 40 in 1976. En ik beloof je nu alvast, dan draai ik er echt maar één. Alleen de winnaar. En nu draai ik Roxette. Dit is The Look.

0: Roxette bij Joe. She's got the look. Je hoort hier het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Ik heb zo Sinead O'Connor voor je. Nothing compares to you. Ook Cheat Trick, I want you to want me. En Madonna is onderweg met Open Your Heart.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: net zo makkelijk retour.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: Ja, het is nog lang geen Halloween, maar we gaan zo toch even spoken met Michael Jackson. Thriller komt eraan, ook Nick Kershaw is Madonna. Dit is Open Your Heart.

Electric. I want you to want me bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo nog Sinead O'Connor en ook Michael Jackson met Thriller. Maar eerst wil ik je even waarschuwen, want als je nog op vakantie gaat, let goed op. Want voor je het weet sta je op de foto. Ja, niet naast het zwembad, maar met je auto. De Flitsmarathon is weer aan de gang. Niet alleen in Nederland, in heel Europa. Dus let extra op. En al helemaal in Zwitserland, want daar wordt het boetebedrag bepaald aan de hand van je salaris. Dus dan wordt het altijd wel een flinke, bittere pil die je in de post krijgt. Behalve in Duitsland. Ja, op de een of andere manier denken ze in Duitsland, weet je wat, ja, we zetten je op de foto en we vragen je een tientje voor die paar kilometer die je te hard rijdt. Dus als je te hard rijdt, doe het lekker in Duitsland. Maar wel een beetje veilig alsjeblieft. Dit is Nick Kershaw bij Joe.

Michael Jackson en Thriller bij Joe. En ik hoop dat je niet met zo'n lach op de foto staat als die we net hebben gehoord. Maar als je op de foto staat, ben je dan blij met het resultaat? Grote kans dat je nu nee naar de radio hebt geroepen. En dat komt omdat we hebben een bevestigingsbias, heet dat. Dus je bekijkt de foto niet echt, maar je speurt naar imperfecties bij jezelf. Ja, dus dan zie je bij anderen hoe blij ze kijken, maar bij jezelf zie je alleen maar die dikke armen waar je altijd zo onzeker over was. Of die rare kuiltjes in je gezicht. Maar besef nou dat jij de enige bent die dat ziet. Want ja, jij kijkt ook naar die ander en dan zie je alleen maar een leuke lach. Dus waar maak je je zorgen over? Nou, een tip van mij is, als je een foto maakt, niet naar het resultaat.

0: Sting bij Joe. And Love is the Seventh Wave. Je hoort hier het allerbeste uit de 80s, 90s en 70s. Met zo Boney M, Ma Baker, ook Journey, Don't Stop Believing en Wham! Wake Me Up Before You Go-Go. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. Ik heb zo een update voor je over de grote natuurbrand in Limburg.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Deals Bijbel.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: En muziek van Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Na nieuws van 9 uur door Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. De brand bij het natuurgebied in Venray is nog lang niet geblust. De brandweer is daar waarschijnlijk nog tot diep in de nacht bezig om het vuur uit te krijgen. Het blussen gaat lastig omdat de naalden van de dennenbomen snel in brand vliegen en er staat ook een harde wind. Defensie heeft 3 blushelikopters ingezet en verder zijn er tientallen brandweerwagens aanwezig. Een agent uit Roermond stond vandaag voor de rechter omdat hij een vrouw zou hebben verkracht na een strandfeest. Er was ruim 2 jaar cel geëist, maar de man is vrijgesproken. Hij zegt dat de 2 inderdaad seks hebben gehad, maar dat er geen sprake was van dwang en daar ziet de rechter ook geen bewijs voor. Woede dan in Griekenland, want terwijl brandweermensen daar alles doen om de natuurbranden tegen te gaan, hebben criminelen hun auto's leeggeroofd. Bij sommige hulpverlener werden zelfs de wielen meegenomen en dat ontdekten ze pas toen ze weer thuis kwamen. De vakbond vindt het onacceptabel en vraagt zich af wie de schade gaat vergoeden. En in België werd er dit weekend gereefd tussen de radijs en de komkommers, want de koelcel van een supermarkt was daar omgebouwd tot een nachtclub. Dat kon omdat de winkel grondig verbouwd wordt. Daardoor was er dus genoeg ruimte voor een bijzonder feestje, vertellen de bezoekers bij VTM.
5: Zeker omdat er nog heel veel groenten en fruit en andere dingen liggen in de rekken, is het een heel speciale ervaring.
6: Moeten jullie nog inkopen doen voor de volgende dagen?
7: Ja, eigenlijk wel. Dus wie weet kunnen we hier en daar iets meenemen.
4: Tientallen jongeren kwamen op het feest af. Volgens sommigen was het zelfs de beste rave-locatie ooit. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het zuidoosten kans op regen en onweer, maar in de rest van het land blijft het droog en het wordt weer een plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui en het wordt een graad of 30.
8: Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: Vanuit de koelcel vol met hits uit de 70s, 80s en 90s. Met Boney M zometeen ook Journey, Don't Stop Believing. Direct naar Wham.

Ma Baker bij Joe. Ja, en heb je wel eens van die vragen die je bezig kunnen houden? Bijvoorbeeld, waarom heeft een winkel die 24/7 open is eigenlijk een slot op de deur? Of waarom gaat de dokter de kamer uit als hij vraagt of je uit wil kleden en daarna gewoon weer terugkomt? We krijgen er nooit een antwoord op, denk ik. Maar wel op deze. Waar gaan mensen die in vakantielanden wonen eigenlijk op vakantie? Ik bedoel, je woont al in een vakantieland, dus ga daar lekker rondlopen. Doen ze niet. Sterker nog, de mensen die in het zuiden van Europa wonen gaan steeds vaker op coolcation. Dus dan bijvoorbeeld iemand uit Italië die denkt: jongens, ik vind hier maar bloedheet. Weet je wat ik doe? Ik ga naar Noorwegen. Even afkoelen en ook die pizza een keer inruilen voor knekkenbreud. Dan geef ze maar

Guido hier. Ja, en wist je al dat de gemiddelde woning ongeveer 10.000 bakstenen heeft? En ik ga je zo meteen de fundering cadeau doen. In een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 100 euro is ongeveer...

0: Pink Floyd. Another brick in the wall bij Joe. Loopt hij nog te schreeuwen, hè, aan het eind? Niet normaal. Je hoort hier eerst de 70s, 80s en 90s met zo Robbie Williams en ook Starship. En je maakt nog kans op 100 euro. En wel in de nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je meespelen en kans maken op die 100 euro? Pak snel de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Welk land schonk het vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten? Dus van welk land heeft de Verenigde Staten het vrijheidsbeeld gehad? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
1: bestreekt. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Second.

0: op Doneer.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: Ja, goedenavond. En als je weet welk land ooit het vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten gaf, stuur het dan in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro in de 10 voor 10. Dus welk land gaf het vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten? Snel insturen maar. Good.

0: Robbie Williams en Let Me Entertain You bij Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Bob Marley, Steer It Up.
1: De 10 voor 10.
0: En ook zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Spel ik vanaf met Irene. Maar Irene, jij was al bezig met het spel, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik was al bezig met het spelletje Skibbo.
0: Skibbo? Oh, maar doe je dat vaak?
2: Ja, dat doen wij geregeld met de buren. Achterbuur zijn hele lieve mensen. En dat doen wij elke week. En dan gaan wij eigenlijk sparen gezamenlijk om lekker te gaan eten. Dat doen wij één keer in de 3 maanden.
0: Sparen.
2: Ja, dan doen wij een x-bedrag in een potje per ronde, per keer dat we spelen. En dan gaan we lekker uit eten.
0: Wat?
2: En dit, deze keer willen wij graag uit eten bij Kampman in Renkum.
0: In Renkum. Nou, dat klinkt geweldig. Maar geld inzetten bij Skibbo, daar heb ik er nooit van gehoord.
2: Ja, wij hebben een eigen potje gemaakt. En als we dan gaan skibbouwen, dan doen we gewoon een afgesproken bedrag in het potje.
0: Ja.
2: En dan sparen we dat zo op. En dan gaan we er gewoon lekker van eten. Dat het niet uit de eigen... Ja, kom maar uit je eigen portemonnee. Maar daar voel je dan niks van, hè, uiteindelijk.
0: Nee, gek trucje is dat, hè? Ja. Maar, maar dan de verliezer die moet dan geld in het potje doen. Of doen jullie überhaupt geld in het potje?
2: Nee, wij doen gewoon gezamenlijk het geld in het potje. En dan doen we gewoon een gezellige avond van maken. Lekker een wijntje.
0: Oh, dus het maakt niet uit wie de wint of verliest bij Skibbo?
2: Nee, zeker niet. Het is echt gewoon voor de gezelligheid en voor het sparen.
0: Oh, oké. Nou, zo werkt het bij de 10 voor 10 niet. Het is niet zo dat ik nu al kan zeggen, ik geef je zo meteen 100 euro en we kijken hoe het spel loopt.
2: Nee.
0: Zometeen echt kans op wat geld. Maar ja, dan moet je het natuurlijk wel goed gaan doen.
2: Zeker.
0: Maar ik begrijp dus dat als je zometeen wat geld wint bij de 10 voor 10, dat het gewoon in de Skibbo-pot gaat en dat je er lekker van het eten gaat met die hele club.
2: Klopt, gaan we doen. Nou. Ja, ik ga dat er zeker bijvoegen en dan kunnen we lekker eten.
0: Nou, heerlijk. Ja. Vind ik een heel mooi doel. Ik spreek over 7 minuten. Spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Tot zo, Irene.
2: Ja, superleuk. Tot zo.
0: Tot zo. In de tussentijd. Hallo Notes naar Bob Marley.

0: Out of Touch bij Joe. Met zo nog Eternal en BB Winans. I Wanna Be The Only One.
1: De 10 voor 10.
0: Allemaal direct naar een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Irene. Die gaat regelmatig met haar achterburen skipbowen. En dat doen ze voor geld. Of nou ja, ze spelen niet die potjes voor geld. Maar elke keer als ze elkaar zien, doen ze wat geld in de pot. En uiteindelijk gaan ze van dat geld weer uit eten. Ik krijg vragen binnen in de app van Joe Irene. Hoeveel euro per keer doen jullie in die pot?
2: Wij doen 10 euro per stel doen we in de pot.
0: Per stel, oké. Dus elke keer dat jullie gaan skipbowen samen, komt er 20 euro bij.
2: Klopt.
0: Maar vanavond misschien wel 100 euro extra. Want al het geld dat jij gaat winnen in de 10 voor 10 gaat allemaal in die pot, hè?
2: Ja, gaat allemaal in die pot en dan kunnen we lekker uit eten. Kunnen we iets eerder dan gepland.
0: Ja, nou, dat wordt een flesje wijn erbij, denk ik zo.
2: Zeker.
0: Maar eerst eens kijken hoeveel je gaat winnen, Irene. In de 10 voor 10 krijg je 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld de naam van een bordspel. Noem ook echt de naam van een bordspel. Doe je dat niet op tijd, dan raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ik weet het. Ja, ik weet duidelijk. Het.
0: Nou, daar ga je. Vraag 1, Irene. Welk land schonk het vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten?
2: Frankrijk.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2. In welk kaartspel probeer je als eerste al je kaarten kwijt te raken en roep je de spelnaam als je nog één hebt?
2: Jokeren.
0: Oeh, nee. Dat is niet het spel dat ik zocht. Wel net binnen de tijd en ik zocht Uno. Ja. Dan roep je Uno. Ja. Maar goed, was binnen de tijd, dus je staat nog op een tientje. Vraag 3. Maak de titel van de Joe-hit van Eternal en BB Winans af. I Wanna Be...
2: A Star.
0: Nee, helaas niet. The Only One. Dat ga je zo horen. Je blijft staan op 10 euro. We gaan naar vraag 4. Hoeveel is 5 dozijn?
2: 60.
0: Ja, dat is weer goed. 20 euro. Vraag 5. Eind deze maand start op Videoland een nieuw seizoen van Make Up Your Mind, waarin BN'ers zich als drag queen verkleden. Maar welke bekende Nederlander presenteert het?
2: Gerard Joling?
0: Nee. Wel een goede gok. Carlo Bossard presenteert het.
2: Oh, nee.
0: Je blijft staan op 20 euro. We gaan naar vraag 6. Met welke blauwe wezentjes zong vader Abraham ooit een nummer 1 hit?
2: De Smurven.
0: Met het Smurvenlied. Heel goed. 30 euro. Vraag 7. Welke rivier stroomt door Maastricht en mondt uit in de buurt van Rotterdam?
2: De Waal.
0: Nee, de Waal is niet goed. Ik zocht naar de Maas.
2: Ja, die had ik gewoon.
0: Maar goed, je noemt in ieder geval een rivier, dus geen paniek. Je bent nog in het vel en je staat op 30 euro. Vraag 8. Wat betekent de uitdrukking de kool en de geit sparen?
2: Geld besparen.
0: Nee, ik vond het wel een goede gok. De kool en de geit sparen betekent beide partijen te vriend houden.
2: Oh, jeetje, weer wat geleerd.
0: Ja, zo is het. Het is een leerzame avond. 30 euro sta je op en we gaan naar vraag 9. De koning van welk land hebben wij volgens ons volkslied altijd geëerd?
2: Spanje.
0: Ja, Spanje, dat is weer goed.
2: Ja.
0: 40 euro sta je op en we gaan naar de laatste vraag, Irene. Geef in ieder geval een antwoord. Welke mopperende Disney-eend draagt een blauw matrozenpak zonder broek?
2: Donald Duck.
0: Ja! Dat is niet gek, toch? 50 euro binnengetikt.
2: Super.
0: Kijk,
2: ja, echt heel erg blij mee.
0: Nou, goed om te horen. Je mag er ook heel trots op zijn. En gefeliciteerd, want je gaat natuurlijk lekker uit eten samen met je achterbuurtjes van dat geld. Geniet er alvast van.
2: Zeker, ja. Dankjewel.
0: Succes met skipbowen.
2: Dankjewel. Fijne avond. Doei.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Jezelf opgeven doe je morgen iets voor half 10. Allemaal via de app van Joe.

0: Brian Ferry. Let's stick together bij Joe. En blijf er nu bij voor muziek van Ace of Base, Hot Chocolate en ook Prince Purple Rain.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. €0,99. Klinkt goed, toch?
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we het alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: nu.nl nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Het lijkt erop dat de brandweer grip krijgt op de natuurbrand in Limburg. Er zat zeker 21 hectare in vlam, maar dat gebied lijkt zich nu niet meer verder uit te breiden. Het komt omdat de wind is gaan liggen. Toch is de brand nog niet onder controle, want het vuur kan weer oplaaien. De brandweer verwacht nog tot diep in de nacht bezig te zijn. Boeren in Zeeland zijn op de vingers getikt. Vanwege de lange droogte mogen ze sinds kort geen water meer oppompen. Maar lang niet alle boeren houden zich daaraan, dat meldt Omroep Zeeland. Het waterschap heeft een stevig gesprek met ze gevoerd. Het is niet bekend of er ook boetes zijn uitgedeeld. Een Britse man moet ruim 2 jaar de cel in omdat hij het lichaam van zijn overleden moeder verstopt heeft. Hij bewaarde het in de vriezer, maar werd een paar jaar later alsnog betrapt. Hij hoopte zo te kunnen blijven profiteren van de uitkeringen die zijn moeder kreeg. En ook zei hij dat hij geen afscheid van haar kon nemen. En de meeste Nederlanders nemen het zekere voor het onzekere en sluiten een reisverzekering af voordat ze op vakantie gaan. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. De doorlopende reisverzekering is het meest populair, want daarmee hoef je er niet meer bij elke reis over na te denken. Verder kiezen we vooral voor een dekking voor medische kosten en gaan we meestal ook voor een annuleringsverzekering. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is overwegend droog, maar het wordt wel een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui bij een graad of 30.
0: Dit is de avond van Joe.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
7: Goedenavond. Er zijn grote zorgen over de asielkinderen in ons land, want die kunnen straks maandenlang geen medische zorg krijgen, dat meldt het NRC. Jeugdartsen van de GGD stoppen vanaf oktober met de hulpverlening. Het COA heeft de zorg uitbesteed aan een commercieel bedrijf, maar die gaat er pas volgende zomer mee aan de slag. In totaal zouden zo'n 20.000 asielkinderen daar de dupe van zijn. Het lijkt erop dat de brandweer grip krijgt op de natuurbrand in Limburg. Er staat zeker 21 hectare.

0: staken in brand. Maar dat gebied lijkt zich nu niet meer verder uit te breiden. Dat komt omdat de wind is gaan liggen. Toch is de brand nog niet onder controle, want het vuur kan weer oplaaien. De brandweer verwacht nog tot diep in de nacht bezig te zijn. De blushelikopters van Defensie zijn ondertussen weg. Zij kunnen in het donker niet verder. In Amsterdam worden steeds meer pakketjes gestolen, dat meldt RTL Nieuws. Vooral in flatgebouwen gaat het mis. Daar worden pakketten vaak achtergelaten in de centrale hal. Maar op camerabeelden is te zien dat dieven gewoon naar binnen glippen om een paar van die pakketjes mee te nemen. Bij de politie in Amsterdam wordt er steeds vaker aangifte van gedaan. Zij raden aan om te kiezen voor een afhaalpunt. En het gaat slecht met het koraal bij Bonaire. Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse wetenschappers, dat meldt de NOS. Vroeger was 60% van de zeebodem daar bedekt met koraal, maar nu is dat nog maar 5%. Het komt waarschijnlijk vooral omdat het zeewater is opgewarmd. En dat is ook slecht nieuws voor vissen, want zij gebruiken het koraal om in te leven of om eten te vinden. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is overwegend droog, maar het wordt wel een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. Morgen veel zon met af en toe een bui bij een graad of 30.
1: Dit is de avond van Joe.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. De bosbrand bij het Limburgse Oostrum is nog steeds niet onder controle. Honderden brandweerlieden blijven nog de hele nacht blussen. Mensen die op een camping in de buurt zaten, kunnen daar vannacht niet slapen. Zij mochten vanavond wel even terug om wat belangrijke spullen op te halen. Er rijden vannacht geen intercity's tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Dat komt doordat er aan het eind van de middag een bovenleidingstuk is gegaan en die wordt nu gerepareerd. Treinreizigers moeten overstappen op Amsterdam Sloterdijk. Om 5 uur vannacht rijden de treinen weer normaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. En Louis van Gaal is misschien toch bereid om weer bondscoach van het Nederlands elftal te worden, als er een beroep op hem wordt gedaan. Dat zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zegt hij. Verder heeft Van Gaal er vertrouwen in dat Nederland nog eens Europees of wereldkampioen kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In Limburg onweert het. Overdag veel zon in 28 tot 33 graden. Later is er in het oosten van het land kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal niet voor de ochtend onder controle zijn. Ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van vanmiddag nog steeds van kracht is. In de tuin van een woning in het Rotterdamse stadsdeel Feyenoord is een explosief gevonden. De EOD heeft het weggehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was eigenlijk naar het huis toegegaan omdat er iemand met een vuurwapen zou wonen, maar dat bleek niet zo te zijn. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Ze zegt de voormalige Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is er kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Het NL-alert dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. En ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach. Er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.